0: Boerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. Twee andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat twee meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad op 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3, Nena met Nena. 2, True van Spandau Ballet. En op nummer 1, Thriller van Michael Jackson.
2: Your favorite songs. Playing now on Golden Oldies Radio.
3: Now this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic. Why, it's greased lightning!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Die Chin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Zwiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
4: Hits from music's golden age.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog.
5: Dat is wel een verandering.
3: Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. De Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurt in het Westen. Ennio Morricone.
6: Always feel good, golden oldies radio.
7: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.
2: Feel good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

0: going to fight about this, okay?
1: Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
0: I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know.
2: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album op top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat met in de hoofdrol Danny de Munk.
2: The soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in Nederland. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van het jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kopman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
2: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en twee agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laat de bedreigde weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G. al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen moeten verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waar ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant heeft namelijk te maken met hoge kosten en overcapaciteit. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de twee voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg, maar op de A4 naar Amsterdam sta je nu wel vast voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat voor de afrit Hoenderlo een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar 5 minuten. En

opende tegelijk, beste radiovrienden, deze bijzondere radiodag op de vrijdag. De Vrijdag Experience heet het. Op dit prachtige radiostation Golden Oldies Radio. Een hele goede morgen. En zoals altijd op vrijdagochtend het programma Morning Memories. Elke vrijdag. Ja, een hele goede morgen. We gaan weer een hele mooie muziekdag tegemoet met heerlijke muziek uit de vroege jaren. De muziek uit onze jeugd, of zelfs nog lang geleden. En het programma Morning Memories dus met John Dekker tussen 8 en 10 op Gold Oldies Radio. Met al die vaste rubrieken zoals u weet. Namelijk Vraag het aan ChatGPT en de stelling van het uur. En die doen we zo meteen naar een plaats.

0: time. Ah, een keertje dan kunnen we het wel doen dat dit vrienden op deze vroege vrijdagochtend worden. Je Britney Spears en Hit Me Baby One More Time. En omdat we Britney Spears niet zo heel serieus nemen, is het nu tijd voor het serieuze gedeelte.
1: De stelling van dit uur.
0: Mm-hmm.
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, hier komt ie hoor, de stelling van dit uur. Wij beweren dat de langste achtbaan ter wereld meer dan 4 kilometer lang is. Is lang, hè? De weg naar het volgende dorp hier bij ons. 4 kilometer. En dat dus in een achtbaan. Is de langste achtbaan ter wereld meer dan 4 kilometer lang? Over zo'n 4 plaatjes krijgt u het antwoord. Gaat u nu even in discussie met uw huisgenoot of met uw collega's.

wie kent ze nog? De Motors. Dat is een hit uit 1978. Het nummer is geschreven door een van de bandleden. Die woonde onder de aanvliegroute van vliegveld Heathrow. Hoorde elke dag al die vliegtuigen over hem heen gaan. En bedacht toen een nummer. Ja, wat er allemaal op een vliegveld kan gebeuren. Aan emoties vooral natuurlijk. Hè. Vrienden, zometeen nog een plaatje of twee. Dan krijgt u waarschijnlijk het antwoord op de vraag. Wat is de langste achtbaan ter wereld? Volgens onze stelling van het uur is dat meer dan 4 kilometer. Maar ja, is dat echt zo? Hè? Dat mag u even uitmaken. En doe dat in de komende 6, 7, 8 minuten waarschijnlijk. En luister even mee naar de

Een nummer uit Amerika van Leslie Sue Gore. And it's my party and I cry if I want to. En de zangeres Leslie Sue Gore, helaas is niet meer onder ons. In 2015 is ze komen te overlijden. Zometeen, we moeten nog even wachten. Hoort u het, onze stelling van het uur? Of dat waar is of niet waar? De langste achtbaan ter wereld, meer dan 4 kilometer lang. En we hebben ook nog een vraag van ChatGPT wat later in het programma. En dat gaat over chips. Ja, daar hebben we allemaal wat mee te maken. Niks lekkerder dan een zakje chips. Wat een zakje. Een zak chips. Nou, leuke vraag die we hebben te danken aan Anita van Baren uit Ruurlo. Maar het is wat later in het programma.

0: vrijdag. Bijna weekend.
1: Golden Oldies Radio.
2: Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.

0: 1969. Dat was ook de tijd dat in Nederland werd gedacht dat alle popbandjes die uit Den Haag afkomstig waren de top of the bill waren. Zo was het ook het geval met deze formatie die met de naam T-Set grote hits scoorde. See Like Weeds en Ma Bella Me. Plaatje wat we zojuist draaiden. Trouwens stond onder leiding dit bandje van Hans van Eyck. Man die volgens mij later nog heel succesvol is geweest met Stars on 45. En dan nu onze stelling van het uur. Wij beweerden namelijk tegen u dat de langste achtbaan ter wereld meer dan 4 kilometer lang is. Ja, is dat waar of niet waar?
1: De stelling is...
0: Nou...
1: Waar?
0: Ja, het is echt waar. Het is de Falcon Flight. En die heeft een lengte van 4250 meter. En een maximale hoogte. Oh, ik moet er niet aan denken zeg. Van 195 meter. En het karretje waar je in zit heeft nog eens een keer een maximum snelheid van 250 kilometer per uur. Je moet er wel voor naar Saoedi-Arabië, want daar is het ding, daar staat het ergens. Dan ga je met een vliegtuig, die gaat 400 kilometer per uur. En volgens mij gaat die ook hoger dan de achtbaan. Dus ook de vliegreis is al een sensatie, zullen we maar zeggen.

Ja, dat gaat over de plaatjes die we niet helemaal duidelijk mogen zien. Omdat het een beetje nasty is, zoals er wordt gezongen. Yo, de Blurred Line van Rob Thicke. Vrienden, zometeen die vraag aan ChatGPT. En ook nog weer aandacht voor de dag van vandaag. Als we nog wat te vieren hebben met z'n allen, dan hoort je dat ook in dit programma. En heeft u nou, zo dacht ik, wellicht zelf een bijzondere dag te vieren? 1 keer per jaar, maakt niet uit wanneer. Ja, dan hoor ik dat graag van u, hè. Wat is uw dag van vandaag, die u van het jaar, die u wilt vieren? Laat het me even weten. Stuur een mailtje naar johndekker@goldenoldiesradio.nl. En ik maak het graag even bekend op de radio. Ja, en vertel er ook bij waarom het zo'n bijzondere mooie dag voor u is.

0: beste vrienden, ik ben er nooit geweest. Maar ik zou er wel een keer willen gaan kijken. Hè? Al is maar voor een dagje. En dan 2 dagen kwijt zijn om te reizen. Nee, een prachtige stad als je de verhalen moet geloven. En ook als je de verhalen moet geloven, is het ook een hele lelijke stad. Is maar net in welk gedeelte je bent. Veel plaatjes over gemaakt, hè? Over New York. En dit was er eentje vanuit 1984. Elbow, Bones en Racketeers. En A Night in New York. Zeg... Nu wat heel anders.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. We duiken weer even in de wereld van de wetenschap en dergelijke. Maar wel een, op een hele leuke manier met een vraag aan ChatGPT. Een vraag die dit eerste uur afkomstig is van Anita van Baren uit Ruurlo. Meen dat dat de Achterhoek is, hè? Ja. We hebben zo, geloof ik, de grootste doolhof van Nederland, Anita. Maar ik weet het niet meer zeker of dat zo is. Prachtige doolhof. Ja, ben je dagen aan het dwalen. Je betaalt dan ook heel weinig intree in zo'n maïsveld. En dan, als je na 4 dagen, geloof ik, er niet uit bent... dan komen ze je eruit redden, hè? Met een blushelikopter of zo. Nou ja, goed. Anita van Baar uit Ruurlo. Ze zegt, ik probeer al enige maanden te voorkomen... dat ik te vet en te zout eten tot me neemt. En dat gaat me gelukkig goed af, zegt ze. Nou, dat is mooi, hè. Behalve bij chips. Ze zegt, chips is mijn grootste valkuil. En zodra ik een zak chips heb opengemaakt... dan stop ik eigenlijk pas met eten als de zak helemaal leeg is. Dan heb ik spijt. Anita, ik ken dat. Ja, ik ken dat. En ik denk dat ik niet de enige ben. Want ook om me heen hoor ik altijd verhalen dat chips onweerstaanbaar is. En daar ben je dus ook een beetje achter gekomen. En daarom ook jouw vraag aan ChatGPT. En dat is, waarom kunnen mensen chips... of het nou gezouten, paprika, wat heb je tegenwoordig nog meer voor een smaken... cheese, onion, noem maar op. Waarom kunnen wij die chips zo moeilijk weerstaan? Ja. Nou, ben benieuwd naar het antwoord.
2: Zeker. Kort maar feitelijk. Een zak chips is moeilijk te weerstaan door een combinatie van biologie en eetgedrag. Zout plus vet plus koolhydraten activeert het beloningssysteem van de hersenen sterk. Chips geven veel smaak en beloning, terwijl ze relatief weinig verzadiging geven. Ze bevatten weinig eiwit en vezels, die normaal gesproken helpen om je vol te voelen. Door de knapperigheid en snelle eetbaarheid eet je gemakkelijk veel voordat je verzadigingssignalen goed worden opgemerkt. Een grote zak heeft geen duidelijk eindpunt. Zolang er chips zijn, blijft nog eentje gemakkelijk. Elke hap levert opnieuw een beloningsprikkel, waardoor stoppen moeilijker wordt. Onderzoek naar portiegrootte en beschikbaarheid laat zien dat mensen meer eten wanneer er simpelweg meer voedsel voorhanden is. Daarom is het vaak niet alleen een kwestie van wilskracht. Chips zijn letterlijk ontworpen en gepresenteerd op een manier die dooreten makkelijk maakt.

0: ruim 40 jaar geleden, vrienden. Zeker 40 jaar geleden. Je hoorde de stem van Philip Bailey. De man die ook zanger was bij Earth, Wind & Fire. En ik geloof nog steeds is op dit moment. Hij was weer die zanger met een wat hogere stem. Ja. De drums. Die wordt bespeeld door Phil Collins. En als u goed luistert, dan hoort u ook zijn stem ook af en toe tevoorschijn komen in dit nummer. Ja, we gaan op weg naar het nieuws.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op veel snelwegen kan het verkeer prima doorrijden, maar er staan toch een paar files. De A58 in Brabant is na een ongeluk weer vrij. Van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vertraging is nog zo'n 20 minuten. Die file wordt korter. De A7 in het noorden van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Drachten. Er staat nu 3 kilometer file. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs, want de rijbaan is dicht. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je bij Hoenderloo 10 minuten in de file door een pechgeval. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je ook 10 minuten tijdverlies. En het verkeer, vooral aan de westkust, moet rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: hij zag er zo eenvoudig uit. Met zo'n petje op en een das om. Eenvoudige kleding achter zijn piano. Ik wou zeggen pyjama, maar ik bedoel piano. En had een aantal mooie hits in de jaren 70. Zoals deze hit uit 1973. Get Down. En dan zeg ik nu, goedemorgen opnieuw.
1: Een volle vrijdag, Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
0: Ah, en het is weer begonnen, hè? Om 8:00 vanmorgen. Ja. Met het programma Morning Memories. En dat duurt tot 10:00. Dus je moet nog een uurtje met mij doen. En dan komen al die mooie programma's de hele lange, volle vrijdag langs. Een hele goede morgen trouwens.

0: Benatar, Love is a Battlefield.
1: Ja.
0: Ja, het gaat dan weer richting 9:15. Dus moeten we, willen we graag het volgende doen?
2: De stelling van dit uur.
0: Mm-hmm.
2: Is het waar of niet waar?
0: Ja, we hebben weer een stelling van dit uur, ook dit uur. De grootste snoepgummibeer ter wereld die ooit is gemaakt is een snoepje met een gewicht van 400 kilo. Ja, ik weet niet of je dat dan een snoepje moet noemen, maar nou ja, goed. De grootste snoep gummibeer die ooit is gemaakt, woog 400 kilo.

als je maar creatief genoeg bent. Dat was deze jonge dame zeker. Tracy Ullman zong een plaatje over zonnebrillen. En Tracy Ullman, niet zozeer zangeres, wel een comedienne die zo af en toe optrad, ook in televisieprogramma's. En daar eens een plaatje ten gehore bracht, bleek ze aardig te kunnen zingen. En ze heeft ze toch, ik dacht, in ieder geval twee mooie grote hits gehad. Vrienden, kijken we nog even naar de dag van vandaag. Het is vandaag de Nationale Dag van de Wilde Dieren. Ja, dat wordt een beetje moeilijk natuurlijk om in Nederland wilde dieren te bekijken. Dan wordt het een wilde eekhoorn. Of een wilde regenworm of iets dergelijks. Maar kijk eens een keertje om je heen buiten. En verbaas je over de dieren die je tegenkomt in je eigen omgeving. Ja. Ga er op een bankje zitten en geniet van wat ze doen. En kijk uit, hè. Wilde dieren, heeft niet voor niks de naam wilde dieren, kunnen wild zijn. Een eekhoorntje, je weet niet

0: muziek, dat maakt mij erg blij. Ik hoop u ook. Hier wil ik wel op een vrijdagochtend het weekend mee ingaan. Of nog eventjes lekker werken. China Crisis. En Wistful Thinking, vrienden. Ja. En dan nu onze stelling van het uur, die wij bij u deponeerden. Wij zeiden, het grootste snoepgummibeertje ter wereld dat ooit is gemaakt, is een snoepje van zo'n 400 kilo.
1: De stelling is...
0: Nou...
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar. Namelijk het grootste snoepgummibeertje ter wereld dat ooit is gemaakt, dat is een gummibeer met een gewicht van, daar komt ie, veel en veel zwaarder namelijk dan die 400 kilo. 1728 kilo. Ja, het ding was 2,5 meter lang, 2 meter breed en is gemaakt in Nederland. Nooit geloofd.

of hij heel veel idols had. Volgens mij viel dat nog wel mee. Hij was niet zo heel beroemd en heel populair, maar wel een mooi nummer gemaakt. Uit de jaren 80 afkomstig, Eyes Without a Face, vrienden. En zojuist hadden we de stelling van het uur over het grootste snoepgummibeertje wat ooit is gemaakt. Ja, dus echt in Nederland gebeurd, hè. 1728 kilo, zo weegt dat beestje. En nou vragen mensen ons, ja, wat is er met dat beestje gebeurd? Dat kun je toch niet opeten? Nou, jawel, we hebben het gevoerd aan die oude campingbaas, die Peter Gillis. heeft een klein stukje aan zijn vrouw gegeven of zijn vriendin, en de rest heeft hij zelf opgegeten. Zometeen krijgen we weer een vraag aan ChatGPT. Een hele bijzonder onderwerp. Heeft iets te maken met oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Maar wel een vraag waarvan ik denk, nou, interessant hoor. Maar daarover zometeen meer. Nu eerst op de radio. De

ene mooie naar de andere mooie plaat komt voorbij deze vroege ochtend. Wat dacht je van de Beach Boys? En God only knows. Kijken we nog even naar de dag van vandaag. Het is vandaag de dag van de voedselbank. Nou, een mooie dag. Ook een helaas noodzakelijke instelling. Ook in Nederland nodig. Duizenden, zo niet tienduizenden mensen gaan wekelijks naar de voedselbank om toch voldoende eten in huis te kunnen hebben. Dus daar moeten we zeker even bij stilstaan deze vrijdag. En het is vandaag internationale Taekwondo-dag. Of zoiets, hè? Ik weet niet precies hoe het gaat. Sta daar ook even bij stil, of juist niet. Want daar moet je bij slaan, volgens mij. En heb je zelf ook een bijzondere dag? Ja, bijvoorbeeld de jaarlijkse zussendag of zo. Laat het ons even weten. Stuur even een mailtje. johndekker@goldenoldiesradio.nl. En zet er even bij waarom het voor jou een mooie dag is.

0: Eurovisie Songfestival. Ik weet helaas niet meer welk jaar. Maar Duitsland won het met het jonge zangeresje Nicole. Und ein bisschen Friede. Ja, vrienden. En wat dacht u van het volgende?
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. Altijd wel weer verbaasd over de soms zeer inventieve, zo niet bijzondere vragen die we krijgen van onze luisteraars. Heeft u ook een vraag aan ChatGPT? Nog maar een keer het e-mailadres. johndekker@goldenoldiesradio. En je hoort je naam op de radio, hè, als je vraag behandeld wordt. Ja. Wie zijn naam ook gaat horen is Jerry Woudenburg uit Barendrecht. Jerry zegt, ik ben al jaren geïnteresseerd in alles wat met de Tweede Wereldoorlog heeft te maken. Ik ben dan ook een grote voorstander van het blijven herdenken ieder jaar. De slachtoffers en altijd maar weer, hoewel we weten wel beter, maar altijd maar weer met de bedoeling om het nooit meer te laten gebeuren. Nou, ja. Ja, als we heel eerlijk zijn, Jerry, dat is wel een hele grote wens. Hè? Ja, ik denk niet dat dat kan, maar goed. Laten we positief blijven, ook deze ochtend weer. Maar zo zegt Jerry, de 80-jarige oorlog, of de Eerste Wereldoorlog, of andere vroegere oorlogen, of oorlogen, oorlogen of oorlogen, ja, die worden ook niet meer herdacht. Dus ik denk dat ooit de Tweede Wereldoorlog ook niet veel meer aandacht zal krijgen. Of misschien helemaal vergeten worden door de meeste mensen. Nou, dat kan. Ja. Dan is het onderdeel van de geschiedenislessen nog altijd, Jerry. Denk ik, weet niet. Maar nou zegt hij dus, ja, het zal ooit stoppen dat herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en het herdenken. En nou vraagt hij aan ChatGPT of die een schatting kan maken wanneer wij in Nederland zullen stoppen met het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Man. Ja, Jerry, echt een bijzondere vraag, hoor. Ik vind het heel mooi. Ben benieuwd of ChatGPT kan voorspellen wanneer wij stoppen met het herdenken van de Tweede Wereldoorlog.
2: Zeker. Een compactere tijdlijn, 2026-2040. Herdenking vrijwel zoals nu. Nog directe getuigen en sterke familieherinneringen. 2040-2060. Minder ooggetuigen. Herdenking wordt geleidelijk historischer. 2060-2090. Tweede Wereldoorlog voelt voor de meeste mensen als een verre geschiedenis. 2095. Mogelijk een herdenking die qua persoonlijke betekenis meer lijkt op hoe we nu de 80-jarige oorlog herdenken. Na 2050. Waarschijnlijk vooral een historische herdenking, tenzij maatschappelijke ontwikkelingen de herinnering opnieuw belangrijk maken. Kortom, een duidelijke omslag zou ik ergens rond 2075-2025 verwachten.

0: meisje ChatGPT is wat lastig in het uitspreken van getallen en jaartallen, schijnbaar. Maar de boodschap was min of meer 2040. Dan blijven we nog tot dat jaar herdenken. En in het jaar pakweg 2075 tot 2125. Man, wat ver weg. Dan zullen we de Tweede Wereldoorlog zeer waarschijnlijk niet meer herdenken.
1: De Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme Zaterdag Vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.
0: Doe dat zeker als je morgen verveelt.

0: iemand drie keer kloppen. En dan ontmoeten ze elkaar ergens. En dan? Ja, dat kunnen we slechts een beetje naar raden. Vrienden, het zit er weer bijna op. We gaan op weg naar het nieuws van 10 uur. Ik zou je nog even willen adviseren. Als je om 12 uur gaat lunchen, doe dat dan met Edwin Simonis. Want dan is tussen 12 en 2 zijn programma De Leeuwenkuil. En zometeen na 10 uur zit hier mijn grote vriend en warme collega Hans Grotes met Toontunes. En ik heb, Hans, voor jou goed nieuws. Ja, het is vandaag de nationale dag van de extra dessert. Ik weet, word je daar woordelijk van? Ik denk het wel, hè? Ja, wat zeg je? Oh, van de dubbel extra dessert, Hans? Ik weet niet of die dag bestaat. Misschien wel. Ja. Want het is voor jou elke dag de dag van de extra dessert, zeg je dat?
1: Ja.
0: Oh, oké. Nou, heel veel plezier met deze Friday Experience. Tot vanavond laat. Een hele fijn weekend gewenst.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken richtte geen schade aan. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. De incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse organisaties. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met de genetisch gemodificeerde nier van een varken. En dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Volgens onderzoekers kunnen genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker dienen als tijdelijk alternatief bij een tekort aan donororganen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaanstad heb je 20 minuten op onthoud tussen Horen en Purmerend. Na een ongeluk ligt daar rommel op de weg, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Dit zijn de Toon Tunes.

Weet eerlijk gezegd niet of je daar deze dagen zo trots op moet zijn. The Kid is American. Je hoorde de man die je misschien nog kent van Break My Stride. Het was Matthew Wilder. Hey, hallo, goedemorgen. Dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Dankjewel, John Dekker, voor jouw morning memories. Wat waren ze weer lekker.

Ondanks dat het uit 1995 is, is het nog altijd een zeer gerespecteerd clubhouse liedje. Onder de aanvoering van zangeres Rainey Lassiter hoor je Dee Lacy en Hideaway. Zoals elke vrijdagmorgen, zo rond deze tijd, is

Steve Winwood. De man die je misschien ook wel kent van een andere prachtplaat, Valerie. Dit keer hoorde je While You See a Chance in de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Voor degenen die het nog niet hebben meegekregen, Golden Oldies Radio is inmiddels ook weer terug in de ether. Zij het nog op een bescheiden voet. We zijn terug via DAB Plus in de Hoekse Waard. En we schurken tegen een Sliedrecht aan, tegen Rotterdam. Dus je kunt ons ontvangen in de auto, aldaar.

0: Drie op een rij, wie waren zij? Nou, tot slot hoorde je de Chai Lights, Have You Seen Her, een hit uit 71. Daarvoor een ethisch plaatje van de dames en heren van The Five Star, Rain or Shine. En daarvoor de wekelijkse cliffhanger van deze week, Cliff Richard, met een hit uit 82. Hij haalde de 20ste plek in de Nederlandse top 40 met The Only Way Out. Mag ik jou het vuur aan de schenen leggen?
1: I am the god of hellfire, and I bring you...

Als een pinautomaat in Amerika niet werkt, dan is er de uitspraak Johnny Cash is king. Dat is vervelend, want dan word je eigenlijk verplicht om contant te betalen. Maar juist dat contante geld komt er dus niet uit. Dat is wel een hele grote uitdaging. Johnny Cash, legendarische zanger, helaas overleden in 2003 met een hit uit 72. A Thing Called Love. En dit is een man die je kent van The Way It Is. Samen met zijn band The Range is dit Bruce Hornsby en Every Little Kiss.

Je zult deze zangeres misschien ook wel kennen van andere hits, als daar zijn Rise, Out of Reach en een coverversie van Walk On By. Gabrielle uit 93 met Dreams. Zeg, we gaan op naar het nieuws en eventueel verkeersinformatie van 11 uur. En tot die tijd heb ik onder andere Stevie Wonder voor je met Sir Duke. En we gaan misschien nog luisteren naar Ivan Elliman, If I Can't Have You. Ik hoop om hem helemaal te kunnen draaien, maar of we het gaan redden, we gaan het afwachten.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief, als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad, want bij Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vanaf Horen is de vertraging 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.

Het zou eigenlijk verboden moeten zijn om deze plaat te draaien op vrijdag. Let's Work uit het album Primitive Cool uit 87. Mick Jagger. Begin van de tweede uur. Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Hey, hallo, leuk dat je luistert. Van 1987 ook maar gelijk door naar 1974. 13 jaar daarvoor dus. Lekkere soul. Dit is Al Green. Shalala en Make Me Happy.

origineel is uit 72 van de Staple Singers. Dit is een van de coveruitvoeringen die door de jaren heen zijn uitgebracht. Een van de bekendere coverartiesten, mag ik wel zeggen, waren de Deltones in 72. Sisters with Voices, 1996. En misschien wel de bekendste coveraar, Smokey Robinson in 2025. Dit waren BB en CC Winans en I'll Take You There. Inmiddels op de achtergrond een stukje nederpopmuziek, instrumentaal. Je gaat luisteren naar Jan Akkerman. Dit is Crackers.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Dit zijn de Toon Tunes.

Drie op een rij, wie waren zij? Ga ik eens even uit de doeken doen. Allereerst hoor je uiteraard Jan Akkerman met Crackers. Jan Akkerman, een befaamd Nederlands gitarist van Focus, ook wel van Brainbox. En je hoorde daarna het singeltje dat niet onbesproken was in de jaren 80 van Charlene, I've Never Been To Me. En het koppeltje werd afgesloten door Eddie Grant en Electric Avenue.

De zoon van John, Julian Lennon uit 84, Too Late for Goodbyes. Het plaatje haalde de 10e plek in de Nederlandse top 40. Zeg, mag ik je meenemen naar de jaren 60? Here is a tune, tune 60's. Een oudje van de Stones in de uitvoering van Marianne Faithfull. Here is a tune, tune 60's.

Als je niet beter zou weten, tenminste, dan ga ik ervan uit dat je deze groep kent, dan zou je denken dat het gaat om een Amerikaanse funkband. Nee hoor, niets is minder waar. Ze komen uit Schotland, hadden deze hit in 1974 als voorloper van Let's Go Round Again en Cut the Cake, The Average White Band en Pick Up the Pieces.

romanticus en groot artiest. Barry White, Never Gonna Give You Up. En daarvoor de Bee Gees met een andere hit door de jaren heen. One op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes. Kan je vertellen dat er 3 platen op een rij aankomen? The Three Dog Night en The Human League, maar nu eerst Eagle Eye Cherry.

Don't You Want Me Baby is en blijft natuurlijk een enige echte grote hit. The Human League, dit keer te horen met The Lebanon in Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Zeg, ik ga jou alvast een heel fijn weekende toewensen, want de Toon Tunes voor deze week zitten erop. Ik wens je alvast heel veel plezier met Edwin Simonis straks in de Leeuwenkuil. En maak er een heel fijn weekende van. Tot slot, El Giro.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief, als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het zoals gebruikelijk op vrijdag al wat drukker op de weg. Wat opvalt is de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens door controles 20 minuten oponthoud. De A4 van Rotterdam naar Den Haag staat een auto in brand bij Vlaardingen. De parallelbaan is dicht en de vertraging nu 5 minuten. In het noorden staat file bij Drachten op de A7 van Heerenveen naar Groningen door een ongeluk. Het oponthoud is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

de Leeuwenkuil. En we bedanken natuurlijk Hans Groters voor zijn Toontunes. En Toontunes hebben wij ook te kust en te keur in deze show trouwens hoor. We begonnen met een plaat van 15 jaar geleden. Martin Solveig featuring Dragonette. En Hello hoorde jij in de show. En dat was de knaller van de laatste dag van augustus, wat afgelopen maandag was. Ja, en daarom zitten wij nu met z'n allen alweer in september. Het jaar vliegt aan je voorbij. Ik heb het al een paar keer gezegd, ik zei het eigenlijk geloof ik al aan het begin van het jaar, voordat je het weet is de kerst. En dat zijn nog maar een paar maanden, hè, en dan is het weer zover. De kerstboom bij veel mensen in huis. Bij sommige mensen staat dat ding het hele jaar door. Ja, die zijn volgens mij niet helemaal goed bij het verstand, maar dat terzijde. En wat wij hier hebben is lekkere muziek voor je op Golden Oldies Radio. Zoals op vrijdag de Friday Experience. Met dus deze show en met verzoekjes in deze show. En de eerste, dat is meteen al een lekkere. Voor Dimfy en Marco Stoppazoni draaien wij het prachtige... Oh nee, toch niet. Nee, dat doen we niet. Nee, we gaan hem voor een andere draaien als je het niet erg vindt. Nee, we hebben Don't Stop hier staan. Nee, Dimfy en Marco willen iets anders. Oh nee, toch niet. Nee, dat is wel voor hun. Ah, kan je nagaan. Wat apart. Ik heb ze hier met Fleetwood Mac dus en Don't Stop.

Ah, misschien wel vandaag, deze vrijdag ook. Hè. Voor mensen die getrouwd zijn en nog een keer willen, die kunnen een White Wedding Part 2 nemen. Dit was namelijk Part 1 van Billy Idol, die je hoort op de radio. En dat was ook weer een oude knaller, geloof ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het kan net zo goed zijn dat het een iets heel anders is. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dan heb ik hem gewoon even gedraaid omdat ik er zin in had. Hé, ja, dat kan toch ook. Ik hoop dat je hem leuk vond. Met een kleine hapering in het midden. En dat was iets wat ik niet zag op mijn file. Dus dat was een digitale mishapping. Munning. Zoiets. Happening. Mooi woord. Hé, hey, vrienden en vriendinnen. Het is Wessel Vaassen met zijn volgende verzoek hier op de zender. Ja, in de Leeuwenkuil vraagt Wessel vaak plaatjes aan. Dat doet hij goed, want het zijn ook allemaal leuke plaatjes. Zoals nu uit de jaren 60, Simon & Garfunkel. Die zingen over The Boxer.

0: liedje uit het popjaar 1979. En ja, dat was een jaar vol met lekkere platen trouwens ook, zag ik wel hoor. En deze die mocht er zijn. En het zal je waarschijnlijk verbazen als ik zeg dat hij niet op de hitparade heeft weten door te dringen. Nee, hij bleef in de tipparade staan, deze van John Stewart. En je hoorde daar ook natuurlijk de stem van Stevie Nicks bij, hè. Dus hoe dat nou in de hitparade niet kon komen is mij een volslagen raadsel. Maar je hoorde Colt in ieder geval wel hier in de Leeuwenkuil. De Alles Dwars Door Elkaar Show, het huis van de lekkere hits. En ook het huis van de lekkere nieuwe muziek. Ik denk zelfs dat je deze plaat wel een keer of twee gaat horen. Aanstaande maandagavond bij Rob van Dijk in zijn Gouden Uurtjes. Rob's Gouden Uurtjes hier op Golden Oldies Radio. Maandagavond is dat dus, want ja, die vindt dit ook een hele fijne plaat, weet ik zeker. Het is Tame Impala met hun nieuwe single Loser.
1: Nieuwe muziek in de nieuwe.

die inmiddels al 11 jaar geen zuurstof meer gebruikt, maar inmiddels wel zijn eerste hit op de radio had. Uit 1966, When a Man Loves a Woman. Percy Sledge dus, op verzoek van Ivan Alders zat hij hier in de Leeuwenkuil. En die Leeuwenkuil, die heeft een dubbeldraai. Dat is nou zo'n beetje altijd. Ja, of het moet een keer helemaal niet uitkomen vanwege heel veel verzoekjes of iets in die richting. Valt deze keer mee, dus ik kan hem gewoon doen. En daar zijn jullie vast heel blij mee, want we hebben een dubbeldraai met The Talking Heads. De Leeuwenkuil.

ik zal eerlijk zijn en zeggen dat ik hiervan erg heb genoten van deze dubbeldraai. Ja. De koptelefoon op en genieten van The Talking Heads met This Must Be The Place tussen haakjes Naive Melody. En daarvoor de eerste Slippery People, de live versie daarvan. En dat maakte toch wel een duo wat heel erg lekker was op deze vrijdagmiddag bij Golden Oldies Radio in de Friday Experience. Waar we eindelijk dan het verzoekje hebben wat ik eigenlijk aan Dimfy en Marco Stoppersoni heb gegeven. Want daar is hij niet voor. Nee, die horen daar straks hun plaatje al, hè. Dat was Fleetwood Mac. Ik zei even, deze is ook... Nee, maar dat was hij niet. Nee, maar deze is wel voor Arnold Bosman. Hij vraagt om The Electric Light Orchestra.

grappig plaatje uit de Billboard Hot 100 van 1955. Ja, dat is lang geleden, vrienden. Maar die top 100 had wel leuke plaatjes. Ja, ik vond deze tenminste wel aardig. Nog nooit eerder gehoord. Georgia Gibbs, zo heet ze. En zij zong samen met Henry Dance With Me, Henry. Zo, ik zei al, de alles dwars door elkaar show, hè? Dus je kan van alles en nog wat verwachten. Wat je ook kunt verwachten is een hit uit 1993 hier in Nederland. En ook in de Billboard Hot 100 trouwens. Dat zijn de Heights. En how do you talk to an angel? Ja, dat is een goede vraag. Misschien geven ze het antwoord. En heb jij er ook wat aan?

0: weet wel dat het een moeilijk probleem is in ieder geval. How do you talk to an angel? Dat waren de Heights hier op Golden Oldies Radio. We gaan op naar het nieuws van 1 uur. En daaraan gekoppeld de ANWB verkeersinformatie. En dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk onderdeel van de show elke keer. Want ik heb het eens bekeken de afgelopen weken. Er zijn geen meldingen, wordt er dan gezegd. En dan zie ik 4 pagina's met file staan op mijn teletextpagina's. Ik snap het niet, maar het zal wel een reden hebben. Ja, nou ja, je hoort het in ieder geval wel. Zometeen om 1 uur. En tot die tijd, verwen ik je met de Gap Band. En Oops Upside Your Head, I Don't Believe You Want To Get Up And Dance is de titel van Tussen Haakjes. En dat betekent dat je een 12-inch versie gaat beluisteren.
1: Zometeen meer De Leeuwenkuil.
2: Upside your head, say oops, upside your head, say oops.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. Van de 34 die zijn aangehouden worden er vandaag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. De verdachten zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Daarom deelt het OM weinig informatie over de zaak. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3 uur zullen staken, van 10 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De actie richt zich tegen kabinetsplannen over sociale zekerheid. De FNV benadrukt dat werknemers moeten kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal Economische Raad en eerder Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Ze volgt Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten na de komende provinciale statenverkiezing. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is inmiddels behoorlijk druk. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Op de A7 Heerenveen Groningen bij de afrit Friese Palen een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ze had in ieder geval lol toen ze het opnam, hè?
1: Ja, dat hoorde je.
0: Nou, dat heb ik hier ook, hoor. Lol in de Leeuwenkaal studio, want ach, ik hoor die plaatjes allemaal op mijn koptelefoon. Jullie horen hem via waar jullie naar luisteren en dat klinkt vast ook erg goed. Maar op de koptelefoon, ik kan hem je aanraden, zet hem ook eens op, dan klinkt die show nog veel mooier. Ach. So When I Think of You van Janet Jackson bijvoorbeeld. Een van haar 29 hits in Nederland. Dat is een boel, hè? Ja. Zoals bijna net zo populair als haar broer Michael. Eerlijk is eerlijk. En When I Think of You was haar derde single in Nederland en bereikte een derde plaats, geloof ik. Dus dat is ook niet verkeerd. Zo, wat ook niet verkeerd is, is het verzoekje dat Jan Leeuwerink deed. Jan Leeuwerink wilde graag iets horen. Ik ga hem verrassen, want ik draai hem. Blancmange en What's Your Problem? Nou, ik weet

Gold was dat van Rick James. De man die we ook alweer jarenlang moeten missen op deze aardkloot. En dat is erg spijtig, want wat een heerlijk plaatje was dit wat je hoorde. Op Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil, het huis van de lekkere hits. En deze was op verzoek van Alfred. Alfred Jodocus Kwak. Nee, die niet. Alfred Daanje. En dat is ook een mooie achternaam, vind ik tenminste. Want die hoor je ook niet heel erg vaak. Dus Alfred zal er ook wel trots op zijn, denk ik. Waar we ook wel trots op mogen zijn als Nederland, dat is een band waarvan ik niet eens wist dat ze uit Nederland kwamen, totdat ik het nu zag. Ja, de band heet Spectral Display. Ze hadden op zondag, de 30ste, afgelopen zondag dus, een hele fijne knaller te pakken met It Takes a Muscle to Fight.

Je was hier op Golden Oldies Radio getuige van een optreden van Colin Fernkamp. Beter bekend onze artiestennaam Black. Twee hits in Nederland. Dit was de eerste. The Sweetest Smile hoorde jij op Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil. En dat plaatje werd aangebracht. En dat niet alleen. Het is een dubbelklapper, zoals dat heet. Ja, een mooie ook, hoor, wat dat betreft. Hij werd aangevraagd door Jock Hartnagel. En het plaatje was ook een knaller op vrijdag 21 augustus jongstleden. Dus als je een clipje wil zien, je kunt even scrollen door mijn pagina. Dan zie je hem vanzelf. En anders even direct naar YouTube. Dat werkt ook wel. Wat ook wel leuk is, dat is nieuwe muziek in de Leeuwenkuil van... Ja, de dochter van Michael Jackson. Paris Jackson heeft een nieuwe single samen met Parker Ainsworth en Jesse Pio. En dat ding heet The Happiest Day of My Life. En ze kan zingen, maar dat ga je hier ook horen. En ze is zeker niet slecht. Appeltje valt niet ver van de boom. Nieuwe muziek.

Een plaat waarbij de harten van mensen die hebben meegemaakt in de jaren 80 disco bezoeken, harder ging slaan. Ja, want ik merkte wel dat dit ook wat teweeg bracht toen ik hem knaller maakte op mijn pagina's op Facebook. Mastodon, Blue Sky en Threads. Want ja, veel duimpjes en hartjes en andere dingen. Sterretjes heb ik geloof ook nog gezien. Ja, niet dat ik ze zelfs sterretjes heb gezien, maar die staan dan onder zo'n post, hè. Ja, nee, er wordt weinig geslagen hier, dat scheelt. Ja, High Gloss hoorde je en You'll Never Know. En High Gloss was op donderdag 27 augustus mijn knaller. En dat is een plaat die heerlijk. Ik was blij dat ik hem een keer kon draaien op de vrijdagmiddag. Waar ik ook blij mee ben. Niet met het hoesje op mijn pagina, want dat is allemaal volslagen onzinnig. Maar wel dat hij hem aanvraagt. Frank Schouten met Peter Gabriel en Games Without Frontiers.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

weer zo'n leuke Billboard Hot 100 losse vlodder. Ja, zo, dat is hij wel, want deze kwam zelfs uit het jaar 1951. 51. In het vorige uur hadden we er nog eentje uit 55. Deze kwam uit 51. Is dus nog 4 jaar eerder uitgebracht. En je hoorde Rosemary Clooney met Watch Me. In 1973 had de Nederlandse travestie act Daisy Dynamite een hit mee in Nederland. Rosemary Clooney mocht dat genoegen niet smaken, want we hadden toen nog geen hitparades. En toen wij wel hitparades kregen, was zij niet meer aan het zingen. Ja, dat zijn dingen, dames en heren, die gebeuren. Maar dat is verder niet zo erg, lijkt mij. Hey vrienden en vriendinnen, Golden Oldies Radio met de Leeuwenkuil. En wij hebben nog één verzoekje voor je. Dat is de man die als eerste een verzoekje aanvroeg, Joop de Graaf. En hem als laatste te horen krijgt vandaag. Dat is ook wel leuk natuurlijk, hè? We gaan voor hem draaien Mushanga van Toto. En daarachteraan hoor je nog een lekker plaatje van Duran Duran. Dus er staat nog veel op je te wachten hier in de show.

En hoe hongerig die wolven zijn, dat weten wij in Nederland inmiddels ook wel, hè? Ja, veel berichten, vooral in de noordelijke pers, over de wolf. En als je in de Tweede Kamer kijkt, dan zitten daar ook genoeg idioten die wat dat betreft over de wolf praten. Alsof het een,

0: Dag 15 juni van dit jaar 2026. Ik hoor nu geloof ik een politieauto in dit muziekje. Ook leuk. Maar laten zij vooral wegblijven. Want ik heb nog een plaatje kunnen toevoegen. Want ja, ik zie dat ik tijd over heb. Dat gebeurt ook niet vaak. Maar nu is het dan toch zover dat ik Linda Ronstadt en Aaron Neville voor je kan draaien. Ik geloof dat het 1993 was toen zij in de hitparade stonden met Don't Know Much. En dat is een mooi liedje op de vrijdagmiddag.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Het zijn twee mooie stemmen bij elkaar, maar wel breekbaar. Volgens mij leven ze allebei nog wel. Linda Ronstadt en Aaron Neville op de radio met Don't Know Much. En vrienden en vriendinnen, je hoort het. Het muziekje dat altijd zegt van, ah, hij gaat naar huis. En dat klopt, ja. Dat heet Wild Waters, dat muziekje. Vind ik ook wel wild klinken, dat ook wel trouwens. Maar dat terzijde. Vrienden en vriendinnen, dit was hem, de Leeuwenkuil voor vandaag op Golden Oldies Radio. We zijn er aanstaande vrijdag weer, dus volgende week vrijdag. Dan is het, even kijken, 7 plus 4 is 13, hè, geloof ik. Of was het 11? Het is 11, hè? Ja. Goed zo. Op de 11e zijn we er. En dan is er nog iets extra's. Daar hoor je zo meteen wel wat over. En ik laat je alleen met Tears for Fears en Shout in de US Remix. Een plaat van bijna 8 minuten. Dus we kijken wat we daarvan kunnen draaien. En ik wens je veel plezier zometeen met de van vakantie teruggekeerde Ron van Arnhem, Paul Bakker, Serge van Brakel. En daartussen zit ook nog Rob van Genderen met zijn vrijdagmiddagshow. Hey, een heel fijn weekend en tot de volgende Leeuwenkuil. Soms is één dag genoeg om de wereld voor goed te veranderen. 11 september 2001 was zo'n dag. Een dag waarop de tijd even leek stil te staan. Mensen keken vol ongeloof naar de gebeurtenissen in New York, Washington D.C. en Pennsylvania. Duizenden mensen verloren die dag het leven en talloze families verloren een geliefde, een vriend, een collega of een held. Nu, 25 jaar later, zijn de littekens nog altijd voelbaar. We denken aan alle slachtoffers, aan de nabestaanden, aan de brandweerlieden, politieagenten, ambulancepersoneel en alle andere hulpverleners die met ongekende moed hun leven riskeerden om anderen te redden. Vandaag kiezen we niet voor de beelden van angst, maar voor de herinnering aan de mensen, aan hun levens, hun dromen en de liefde die ze achterlieten. Want herinneren is ook een manier om respect te tonen. Laten we daarom een moment van stilte in ons hart bewaren voor iedereen die door deze tragedie is geraakt. En laten we hopen dat verbondenheid, vrede en menselijkheid altijd sterker zullen zijn dan haat. Deze muziek is een eerbetoon aan alle slachtoffers van 11 september 2001. Opdat we nooit vergeten. 11 september 2027, Golden Oldies Radio, van 7 tot 8 uur. Een muzikaal eerbetoon.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en een Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat die regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is tot 4 uur apps.

0: Ronda Nidoid, de mama appelsap mee eigenlijk. Michael Jackson en Wanna Be Starting Something.
1: Het is vrijdagmiddag, 2 uur geweest. Tijd voor Absolute Classics met Ron van Arnhem.
0: Ja, goedemiddag, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering weer van Absolute Classics op Golden Oldies Radio. Vandaag Wereldhavendag, 4 september 2026. Bedankt aan Edwin Simonis natuurlijk voor de afgelopen 2 uur. En voor de afgelopen 3 weken. Even bedanken Frank van Roosendaal en Wilco. Voor het overnemen van Absolute Classics. Hartstikke mooi. Ik heb het gehoord. Ja. Ja, wat gaan we weer doen? Ja, gewoon zoals je dat gewend bent van het origineel natuurlijk. Absolute Classics. Gaan we straks even kijken wie er vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren op deze dag. We hebben dus originaal. Natuurlijk nog wat momenten, nieuws van vandaag uit het verleden. We gaan nog live het podium op. Ik heb nog een naamplaatje en de Dance Classic voor vandaag. Ja, en zijn we uitgerust? Wow. Valt eigenlijk wel mee. Ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe het bij jou is als je vakantie hebt gehad. Ben je dan uitgerust van de vakantie? Is je batterij er weer opgeladen? Of is hij juist weer nog verder leeggeraakt door de vakantie? Kan natuurlijk ook nog. Maar ja. Lekkere muziek dus onderweg. De komende 2 uur, zoals Smokey.
1: Dit is tot 4 uur.

0: I was made to love her, Stevie Wonder.
1: Ze zijn ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren.
0: Ja, die zijn. Ik heb een heel lijstje vol mensen die vandaag op deze dag geboren zijn. Zo onder andere Beyoncé, Gisela Knowles. Beyoncé dus gewoon. Martin Chambers, hij is lid van de Pretenders. Vrouwtje, de Nederlandse singer-songwriter. James Bay, dat is een Engelse singer-songwriter. Leonie Meijer, Nederlandse zangeres. Mark Ronson, natuurlijk bekende muziekproducer, muzikant en DJ. Carmit Batcher, Amerikaanse danseres, zangeres, model, showgirl en actrice. Dus voormalig lid van de Pussycat Dolls. Daar zit ze niet meer bij, maar daar zat ze wel bij. Daisy D, uit Curaçao, vandaag geboren. Kim Thayil, dat is een Indisch-Amerikaanse gitarist van Soundgarden. En Jordan, vandaag op deze dag geboren. Hij was een Amerikaanse liedjeschrijver en muziekproducent. Hij schreef onder andere Time Is On My Side, dat bekend werd door de Rolling Stones. Jordan Jerry Ragovoy. Overleden in 2011. Gene Parsons van de Birds, vandaag geboren. Ronald LaPrette van de Commodores. En Merrill Bubba Knight. De broer van Gladys Knight. Zat dus ook bij Gladys Knight en de Pips. Ja, ben vandaag ook geboren, zeg maar natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Je bent wat dat betreft in goed gezelschap.

Natuurlijk Tupac in Absolute Classics. Ja, en Tupac, ja, voormalig bandelid Dwayne Davis, die is door de jury in de Amerikaanse stad Las Vegas veroordeeld voor de moord op Tupac in 96. De jury die achter bewezen dat Dwayne Davis de moord op de rapper heeft beraamd. En ja, dan moet ze altijd even weg, weet je wel, even overleggen. Maar ze waren behoorlijk snel weer terug om ja, aan te geven dat deze Davis wel degelijk de aansporing was uiteindelijk. Hij heeft zelf misschien niet geschoten, maar hij heeft wel het een en ander allemaal geregeld. En uiteindelijk heeft hij het... Ja, hij heeft zichzelf een beetje verraden, hè? Maar hij heeft een boek geschreven over zichzelf. En ja, daarin staan heel veel details die met deze moord te maken hadden. Dus 3 jaar geleden zijn ze daar pas achter gekomen. Maar ja, Davis zal zo meteen wel nog in hoger beroep gaan. En over een week of 6, op 13 oktober, hoort Davis zijn straf in die rechtszaak. Hoe dat allemaal gaat lopen. Hij riskeert in ieder geval een gevangenisstraf van... nou ja, niet van. Ja, ik denk een paar honderd jaar. Dus levenslang gewoon deze beste man. Goed. Wat anders nu, namelijk het originaal. Dat is het originaal, moet ik wel zeggen natuurlijk. En dat is een plaatje die komt gedeeld uit 1977. En is door diverse artiesten op plaat gezet, dan wel op single uitgebracht of dan wel ergens op een album gestopt. Er zijn wel een paar honderd mensen die dit nummer hebben gecoverd. We hebben er een aantal uitgehaald en even een paar voor je op een rijtje gezet. Altijd wel even leuk om te horen wie zo andere, onder andere dit nummer hebben opgenomen. Nou, bijvoorbeeld Mary McGregor. In 1978.

0: Johnny Mathis, ook in 1978, deed dat samen met Denise Williams. Maar die horen we nu niet in dat korte stukje. You're too familiar. Ze komt wat later. Of je zou moeten zeggen dat dit Denise is, maar dat is natuurlijk niet zo. Uit 78 ook, Barry White. I would not leave you. En de versie van John Holt. The King of Reggae, ja. Nou, Bob Marley dan natuurlijk. Ja, de Engelbert. Humperdinck. I'll take the bad times. Al deze nummers kwamen allemaal uit 1978. En in 1980 was er de uitvoering van Cilla Black. Eindelijk weer een dame. Ja, in de jaren 60 zeer populair, maar ook in 81 maakte Gary and the Pacemakers deze uitvoering. En dan hadden we ook nog een Nederlandse uitvoering. En die was van Hans van Hemert in 1998. Omdat ik zo wil van
1: je hou. Das Original.
0: De man die hem schreef in 1977 en hem ook uitbracht in 1977. Billy.

superband natuurlijk deze. Queen en The Breakthrough was dat. Ja, je luistert naar F2 Classics op deze vrijdagmiddag op Golden Oldies Radio.

0: Oh nee, maar gratis. Die bonus. Ja, het is altijd Dynamite of Tiger Feet. Waarom nooit eens Rocket? Nou, hierom.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 4 september. En we blikken met wat highlights uit het nieuws van vandaag. Even terug in de tijd. Dingen die misschien ooit eens gehoord, geleerd of gelezen. Vandaag bijvoorbeeld wordt de stad L.A. opgericht. Destijds heette die nog, in 1781 was dat, El Pueblo de Nostra Señora de la Reina de Los Angeles. Tegenwoordig dus L.A. En Thomas Edison, hij neemt het eerste systeem van elektrische straatverlichting in gebruik in 1882. En in Maastricht wordt het in 1929 vandaag 35,2 graden. Tot nu toe de warmste dag, septemberdag, ooit gemeten in Nederland. Ja, die term hoor ik ook 100.000 keer.
2: Het is de warmste dag ooit gemeten in Nederland.
0: Ja, vanaf de meting natuurlijk. Hè. In 18 zoveel weten ze dat niet. Dus het was 100 jaar die meting. Ja, en de Duitse bombardementen op Britse steden beginnen in 1940. De Britse luchtmacht slaat de aanval af en Hitler moet voorlopig afzien van zijn invasieplannen in Groot-Brittannië. Hitler nog wel noemen tegenwoordig. 50 jaar geleden, 1976 vandaag, Engeland weer. De meeste mensen daar die maken kennis met een nieuwe muziekstroom. Punkmuziek. De Sex Pistols die treden namelijk op in het programma So It Goes. En de West-Duitse sportvlieger Matthias Rust. Hij wordt in Moskou veroordeeld tot 4 jaar heropvoedingskamp. Rust was een paar maanden eerder met zijn vliegtuigje geland op het Rode Plein. Ja, dat weten we allemaal nog wel. En een man uit Zutphen die heeft bij een winkel dozen vol met krasloten gestolen. Vandaag in 96. Hij is een nachtje gaan krassen en incasseren toen de geldprijzen. 50.000 gulden in totaal. Ja, noemen ze dan een vorm van geluk afdwingen. Hij ging ook onmiddellijk op vakantie, maar toen hij terugkwam werd hij meteen weer gearresteerd.

gaat van start. Kinderprogramma van de NPO, waar voor kinderen van 2 tot 6 jaar. In 2000 was dat, 26 jaar geleden alweer. Later zou de zender opgesplitst worden in Zappelin voor de allerkleinste en Zap voor de oudere kinderen. En muzikaal gaan we ook even terug. In dit geval naar 1976, ook 50 jaar geleden. Toen kwamen ze op nummer 1, bleven daar 5 weken staan. Het liedje werd gespeeld op het huwelijk van koningin Silvia van Zweden. Maar daar was niet speciaal voor geschreven. Maar het blijft wel 5 weken in de top 40 op nummer 1 staan. Ik heb het dan natuurlijk over ABBA en Dancing Queen. Nummer 1.

Parsons heeft de drummer van The Birds vandaag op deze dag toevallig wijze ook nog geboren. En vandaar dat we hem in de uitzending hadden. Daarvoor trouwens

0: Sorry, man. Die naar je beluistert. Francesco Napoli was dat.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dat is leuk, hè? Bijna, bijna. Laatste voor het nieuws. En daarna zijn we zo snel mogelijk bij je terug. Peter en Lise. En goodbye. Nou, voor even dan.
1: Of that guy.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Bel. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeers.

0: precies. Flash and the Pan. Uit Australië komen ze eigenlijk ook weer niet. Want de band die bestond destijds uit George Young, Harry Vanda. En Harry Vanda die komt weer uit Nederland. En George Young die komt uit Schotland. Dat is natuurlijk een van de broertjes van de rest van de Young family. Onder andere die van AC/DC en zo. Ja, deze twee zaten eerder dus bij de Easy Beats. Groot hit gehad. Friday on my mind, bijvoorbeeld. Ja, met Flash in the Pan scoorden ze nog een keer in 1983 en 85 ook nog. Waiting for a Train en in 85 Midnight Man. Ja, Flash in the Pan dus. Maar wat kunnen we zeggen?
1: Dit is tot 4 uur Absolute Classics met Ron van Arnhem.
0: Ja, precies. Hartelijk welkom terug in de tweede uur. Met de Pretenders. Back on the Chain Gang.

0: Without You. The Searchers waren dat ergens in de jaren 60, zo'n beetje. Ja, onlangs natuurlijk overleden Dolly Parton natuurlijk. Ze is in een hele kleine kring begraven. Alleen familie en vrienden waren daarbij. Iedereen had natuurlijk verwacht dat het heel groot zou worden. Maar niets is minder waar. Ze hebben het heel klein gehouden. En ze heeft natuurlijk prachtige muziek gemaakt. Maar er zijn natuurlijk ook wat leuke live tracks. En dat doen we ook altijd natuurlijk, want we gaan ook elke week live het podium op.
1: Absolutely live.
0: Ja, in dit geval dus met Dolly Parton.

0: Curaçao.
1: Ja, haar eerste singeltje die ze uitbracht, dat was I'm Gonna Be Alright in 1990. Verder heeft ze heel veel solo singeltjes zelf gedaan, maar ook in 1990. Dus deze samenwerking met MCB, wat ook een hit werd in Nederland uiteraard. De rest van haar solo singles is eigenlijk alleen Headphone Connected. In 1994 de nummer 1 hit geweest in de Dance Charts in Canada. Ja, de laatste tijd horen we niet veel meer van Daisy. Vandaag aan de verjaardag bezig. Van harte gefeliciteerd. Geldt trouwens ook voor een van de mannen van de Commodores, Ronald LaPrette. En hij is te horen op dit nummer. Dat is de bassist van de Commodores. Dat zijn ze met Ceylon.

0: Lionel is inmiddels weer uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat er weer een beetje beter met hem. Dat is vorig weekend of zo niet goed geworden. Ja, en de kameraad van hem dus. Ex-kameraad. Ronald LePrat. Die is vandaag op deze dag geboren. En onlangs op 30 mei 2026 overleden. Ja, zijn wij teruggekomen aan het naamplaatje van vandaag. En dat is ook van een man die vandaag op deze dag geboren is. Ja, er zijn er nog wat geboren vandaag. Mark Ronson is zijn naam.
1: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Valerie.

de Rolling Stones. En Time is on my side. Heeft alles te maken met Jordan Jerry Ragavoy. Hij is geboren vandaag op 4 september 1930. Overleden in 2011. Ja, hij was een Amerikaanse liedjeschrijver en muziekproducent. En hij schreef dus onder andere dus ook deze Time is on my side. Ja, en onze George Harrison, die heeft in het verleden wel eens wat probleempjes gehad. Onder andere ook in 1970, My Sweet Lord. Ja, die ligt dan in de platenzaken. Het is de nieuwste single van George Harrison. Het plaatje zou tot een rel leiden, omdat de melodie als twee druppels water op She's So Fine lijkt van de Chiffons. Nou, laten we ze even horen. George Harrison uiteraard.

Ja, dan is de vraag natuurlijk, ja, vind je dat ook? Ja, hij heeft in ieder geval wel de rechtszaak verloren. En hij heeft dus moeten betalen. Maar bracht hem wel uit natuurlijk. En het werd een leuke hit voor George Harrison nu in FC

0: Ja, dat was George Harrison en My Sweet Lord. Ja, ik weet niet, we moeten even laten horen natuurlijk. Van de Chiffins. Ja, ik vind het nog wel meevallen eigenlijk. Maar het kan er weinig natuurlijk. Ik ben niet zo thuis in de muziekakkoorden, zeg maar. Misschien dat het qua akkoorden met elkaar wat van doen heeft. Ja, het is tijd om even de voetjes van de vloer te gaan. We gaan even lekker dansen met z'n tweeën. Dat betekent dus weer de broek met wijde pijpen aan. De schoenen met hoge hakken en plateauzolen. Ook de tafels en stoelen gaan weer aan de kant. En als je tijd en gelegenheid hebt en je hebt zo'n ding in huis, zou je de spiegel van de bol alweer vast op kunnen hangen. Misschien hangt die al. Ja? Oh, hij hangt al. Ah, dat is helemaal mooi. We gaan terug naar 1981 vandaag met een band die bestond uit Alville Gilchrist, Daniel Terry, Chloe Geddes en Ron Newbart. Ja, plaatjes geschreven door de eerste twee, Alville Gilchrist en Daniel Terry. En ja, de naam van de band die komt nog een keer voor, maar dan in Engeland. Maar dat is dan een een soort punkband. Was ook in een latere periode eigenlijk. De formatie die we vandaag gaan draaien, dat is een plaatje die ook vroeger al in de Soul Show te horen was natuurlijk. Bij Barry Mott. Barry Mott Soul Show on Tross Radio 3. Ja, lang geleden alweer. De mannen heten Stone en Time.
1: Blokhakken en wijde pijpen aan. Laat de spiegelbollen maar draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.
2: Dance Classic.

Ja, de Pussycat Dolls, samen met Busta Rhymes en Doja. Dat is in het kader van de geboortedag vandaag van Carmit Badger. Zij was destijds ook lid van deze Pussycat Dolls. Tegenwoordig niet meer. Dit is geloof ik in Lady Station, dacht ik. Ik weet het niet precies. Ja, vandaag, 4 september 2005, dan gaat James Mangold's biografische dramafilm Walk the Line in première in Telluride Film Festival in Telluride in Colorado. En Joaquin Phoenix, de broer van River Phoenix, is dat. Hij speelt de rol van Johnny Cash. Reese Witherspoon, zij speelt de rol van June Carter. Walk the Line. Nou, laten we die eens even bijpakken. Want dit is lekker. In Absolute Classics. Johnny Cash.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: I walk the line. Yeah. Johnny Cash. In de Absolute Classics zit het er bijna op. Maar één ding moet ik nog even aan je kwijt.
2: Heb je een vraag of verzoek? Mail naar Ron van Arnhem at goldenoldiesradio.nl.
1: Ja. En wens ik je zo meteen veel plezier met Rob van Genderen, Paul Bakker. Er komt nog en Serge van Brakel. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar de escalaties bijvoorbeeld in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, aldus Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Jette noemde de beelden waarop zwaar bewapende mannen door Overasselt trokken bijna surrealistisch. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. In Jalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald, meldt de Telegraaf. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis. Daar overleed hij. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur. Maar er is meer nodig voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het Planbureau bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Golden Oldies Radio presenteert de greatest rock and roll band on earth. Ooit begonnen ze met z'n vijven. Er zijn er nog drie over. Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood. Respectievelijk 83, 82 en 79 jaar. Bill Wyman stopte in 1983 al met de band. En Charlie Watts overleed in 2021. Mick Jagger en Keith Richards hadden eind jaren 80 een fikse ruzie. Mick droeg zich te veel als solo-artiest en Keith had daar moeite mee. Maar met dit nummer werd het allemaal bijgelegd. Het gaat dan ook over een relatie waarin liefde en irritatie door elkaar heen lopen. In 1989 stond het op nummer 10 in de top 40. En het was een voorloper van een enorme wereldtournee. Mixed Emotions van de Stones.
1: Beste vrienden.

0: een dikke hit uit 2013.
1: Hallo. Rob van Genderen op Golden Oldies Radio.
2: Wat een leuk gezicht, zeg. En daar word je helemaal zen van.
0: Goedemiddag. Dit uur heb ik weer gave hits voor je geselecteerd. Direct komt eraan, The Beach Boys, The Musical Youth, George Harrison en The Pretenders zometeen. Ja, dames en heren, dat wordt weer een briljante show vandaag.
2: Gelul.
0: Pardon?
2: Gelul.
0: Anyway, ik ga ontzettend mijn best voor jullie doen. Oh, er wordt aangebeld. Even kijken wie er voor de deur staat. Moment. Hey, het zijn Ryan Lewis en Michael Morris.

0: ik heb wel lekker de dansplaat voor je klaargezet. Ah, niet zo'n plaat waarop je helemaal los kan gaan. Maar wel een plaat waarop je je billen subtiel kan bewegen. Dit is Mary Mary, Shackles, Frazio.
1: Show is hot out here.

Heel veel mensen die zijn gefascineerd door de trein. Die sparen ook van die miniatuurtreintjes. Hebben van die hele treinopstellingen thuis staan. Met huisjes en bergen en een treintje natuurlijk. Ik had vroeger ook zo'n treinbaan. Heel lang geleden, die had een paar voor me gemaakt. En dat was mooi hoor, dan gaf hij een draai in die trafo. En daar ging die hoor, die trein. Overigens zijn er ook veel liedjes gemaakt over een trein. Bijvoorbeeld deze, Midnight Train to Georgia van Gladys Knight and the Pips. En dan had je ook nog Kadok en de Night Train. De Pasadena's, Riding on the Train. En ook John Mayer, een tijdje geleden nog met...

ook al niet meer onder ons. George Harrison. Hij overleed op 29 november 2001 op 58-jarige leeftijd in Los Angeles. In het bijzijn van zijn vrouw Olivia en zoon Danny. Hij overleed aan longkanker. Zo zie je maar weer, dames en heren. Leuke dingen doen. Gelukkig dat. Dit is de vrijdagmiddagshow op Golden Oldies Radio. Zometeen komt eraan Bas de Dutchie van de Musical Youth. Met die

0: fotorolletje. Hij registreert de hele handel onder de naam Kodak. In 1998 wordt Google opgericht en Beyoncé is jarig vandaag. Ze wordt 45.
1: Gefeliciteerd!
0: En in 1976 stond op nummer 1 in de top 40 Dancing Queen van ABBA. En die hoor je zometeen op Golden Old.

Wekelijks wordt hier nog wel een dansje op gedaan hoor. Op nummer 1 in de top 40 in week 36 van 1976. Dat was precies de dag van vandaag. 4 september, ABBA met Dancing Queen.

0: Race Radio.
1: Zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we officieel het weekend aftrappen. Ik hou nog even voor me met welke plaat we dat gaan doen. De spanning een beetje opbouwen natuurlijk. Hè? En dit wordt de laatste van dit uur. She moves in mysterious ways. Of het was een hele mysterieuze vrouw. Of ze had van die hele dikke knotspoten. Dat kan ook. Dit is YouTube.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar het soort escalaties in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, zei Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding ervan. Overigens gaat het kabinet aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media. Er moeten betere afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Na de vondst van een overleden jongen van 12 jaar heeft de politie een vrouw aangehouden. Het zou gaan om de Syrische moeder van het kind. Ze zou al geruime tijd met psychische problemen te kampen hebben. Over de toedracht van het overlijden worden vooralsnog geen mededelingen gedaan. Rechercheurs doen uitgebreid sporenonderzoek in en rond de woning. In Yalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis waar hij overleed. En de Franse overheid trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zwaar zijn getroffen door de extreme hitte, droogte en natuurbranden van deze zomer. De landbouwsector heeft 10 miljard euro aan productieverlies geleden. 520 miljoen euro gaat direct naar de boeren. Er komt ook geld voor zaden, planten en veevoer. Ook krijgen de boeren belastingvoordelen, hulp bij sociale premies en brandstofsubsidie. Tot slot het weer. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Koelt af naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige, op de Wadden vrij krachtige westenwind. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar vooral in het noorden kan nog een bui vallen. De wind blijft aan zee en op de Wadden vrij krachtig en het wordt 13 graden in het oosten tot 17 graden in het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu Rob van Genderen met de vrijdagmiddagshow. Dit uur start met
4: The Praise Cats. Dit is Sharp.

0: zijn opeens weer terug in de jaren 90. 24/7 en Slave to the Music. In de jaren 90 was ik actief als radiopiraat. De hits van 12 hoog en zo. En in die tijd had je dus wel verschillende soorten radiostations. Je had de professionele piraten, maar je had ook de geheime centers. Hè. Tegenwoordig hebben we hier Jordy Hemus en Rocky. Heb je die wel eens gehoord? Die moet je echt even opzoeken op Instagram of TikTok. Dat is echt lachen.
1: Van de week komt Rocky naar me toe. Zegt hij, ik heb er al wat met Max. Ik ben beroofd bij het tankstation. Ah, zeg ik tegen hem. Heb je de daden kunnen pakken dan? Ja, zegt Rocky. Pomp 3. Tank maar weer raak voor de knaker, Rocky. Adjo.

dat zei Suzy ook, hè, tegen oma Henk. Oma Henk, vind je een aardige gast, maar my body isn't ready. Henk Wijngaard was dat. En hey Suzy, de bui is over. Ja, die Henk die wilde wel een beetje fieselen vozelen, hoor, met Suzy in die oude schuur daarnaast die boerderij natuurlijk. En dit was Summer, My Body Isn't Ready. Gaaf, een nieuwe plaat in de Nederlandse top 40. Zometeen op Golden Oldies Radio hoor je de plaat van een producer die twee tracks had liggen. Onafhankelijk van elkaar deden die tracks helemaal niks. En toen heeft hij ze samengevoegd. En toen werd het opeens een hele grote hit. En daarna speelde hij ook nog een noot verkeerd op de synthesizer. Maar uiteindelijk

dit was dan de plaat waarvan de producer per ongeluk een verkeerde noot speelde op de synthesizer. Ik wist niet dat het er maar één was. Gary Newman en Super Army, Our Friends Electric. Hij had dus twee liedjes op de plank liggen, die waren nog niet af. En hij combineerde een couplet van het ene met een couplet van het andere liedje. En op een gegeven moment speelde hij ze achter elkaar. En hij ontdekte dat ze eigenlijk perfect bij elkaar pasten. Het liedje gaat over een man die een prostituee belt. In plaats van een prostituee krijgt hij een robot aan de lijn. Ja, in die tijd was dat behoorlijk futuristisch. Tegenwoordig kijken we helemaal nergens meer van op, hè. Alles is mogelijk met de AI. Daar schrikken wij helemaal niet meer van.

Aan het einde van dit uur gaan we weer terug in de tijd met de Top 40 Flashback. En het rad is blijven steken deze week bij het jaar 1991. Leuk is dat. Je hoort dan een heleboel hits uit die Top 40.

Dit lijkt een beetje op het verhaal van de Jackson 5. Je verwacht het niet, maar ook 5 Star, die waren met z'n vijven. 5 broers en zussen uit de Pearson family. Dat waren Denise, Stedman, Doris, Delroy en Lorraine Pearson. En hun vader, Buster Pearson, dat was de manager van de groep. En die had een enorme invloed op hun carrière.

En dat is dan weer een mooi bruggetje naar het volgende onderdeel in de show. Het liefdesliedje van deze week. Je kent het wel, iemand is stapelverliefd, maar wil dat absoluut niet toegeven. En precies dat is het verhaal achter deze bijzondere plaat die je zo meteen hoort.

helemaal niets. Die foto die hangt daar volgens hem alleen maar op een lelijke plek om het behang te verbergen. Yeah, right. Hoe harder hij roept dat hij niet verliefd is, hoe duidelijker het eigenlijk wordt. Deze man is verliefd tot over zijn oren. En misschien is dat wel het mooie aan de liefde. Soms weet iedereen het, behalve jijzelf. Het gaat allemaal over deze hit uit 1975. Hij bereikte in de Nederlandse top 40 uiteindelijk plek nummer 5. Het is 10cc en I'm not in love.

0: Dat was hem, het liefdesliedje voor deze week. Vette tip voor mij. Als je niet kunt slapen, zet deze plaat op. En je bent gegarandeerd binnen 2 minuten compleet onder zeil. Dat was 10cc. I'm not in love.
1: Feel good classics, golden oldies. Radio.
0: Ik ga me even mentaal voorbereiden op de Top 40 Flashback. We gaan terug naar 6 juni 1991. Je krijgt minimaal een stuk of 12 platen uit die Top 40 achter elkaar.

0: joint ondersteboven te draaien. Kid Creole en de Coconuts. Die zijn ontstaan uit de Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Die hadden ooit een hit met Cherchez La Femme. Verder ken je Kid Creole natuurlijk ook van Wonderful Thing Baby. Annie, I'm Not Your Daddy. Maar dit was Still Pigeon. Ha-cha-cha-cha. Je luistert naar Golden Oldies Radio. Dat kan via TuneIn, de streams op goldenoldiesradio.nl. Binnenkort ook via 192 AM en DAB+. En als je nou een show gemist hebt, dan kun je hem meestal een dag later terugluisteren via de terugluisterlinkjes op Facebook. Hoe leuk is dat? Dames en heren, het is er weer tijd voor.
1: Wat leuk!
2: Top 40 Flashback.

2020 met Geef het op. En dit was nummer 21. Het begin van de housemuziek in Nederland. T99 met Anastasia. We maken even een sprongetje naar nummer 15. Daar vinden we Moni Love met Adiva.

0: tijdje geleden draaide ik nog Devotion. Dat was de debuutsingle van deze band, Nomad. En dit was de opvolger daarvan. Op nummer 4 in de top 40 van 6 juni 1991. Dat was de top 40 flashback voor deze week. Chester Groove van Nomad. En hoe zag de top 3 er dan uit? Op 3, One More Try van Timmy T. Op nummer 2, Ring Ring Ring van De La Soul. En Wind of Change van Scorpions. Die stond op nummer 1. Dames en heren, zit er alweer op. Dit was de vrijdagmiddagshow voor 4 september. Je krijgt er nog eentje van me.
1: Lekker, old school vanaf vinyl. Dit is de Vinyl Disco Hit op Golden Oldies Radio.
0: Zometeen zit hij er alweer helemaal klaar voor in studio nummer 2. Paul Bakker, hij draait zijn hits uit de hitkoffer. En Serge van Brakel is er daarna van 8 tot 11 uur met de allerbeste soul en disco tracks. En daarover gesproken, dit is de Vinyl Disco Hit voor deze week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuwse tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op 11 september 2001 schudde de wereld op haar grondvesten. Amerika werd in het financiële hart aangevallen met gekaapte vliegtuigen. Duizenden mensen verloren het leven. Vrijdag 11 september hoor je van 7 tot 8 in de ochtend een herdenkingsprogramma op Golden Oldies Radio.

Zo. Goedemiddag, het is... Goedenavond moet ik zeggen, het is 7 en 6. 4 september, de vrijdagavond is begonnen. Je weekend is helemaal begonnen. Rob van Gendrik, bedankt voor jouw programma tussen 4 en 6, de middagshow. En zoals gebruikelijk heet ik je welkom in de hitkoffer tussen nu en 8 uur. Met de mooiste plaat uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Iets Frans, iets Italiaans en iets Nederlands. En de eerste plaat die draaide speciaal voor John. Want John die is vandaag jarig. John, van harte gefeliciteerd. Ergens in Spanje ligt hij. Zoals we dat noemen, met zijn ballen in het zand. En ik ken John al even, dus volgens mij ben je 6. Ik zal het niet te hard zeggen hoe oud je bent geworden. Dat gaat ook helemaal niet voor. Jongens, hij ziet er in ieder geval nog hartstikke goed uit, jongens. De eerste plaat die ik van jullie mee heb genomen. En die gedraaien is deze van Neil Diamond.

I See Your Face Again. De Sandy Coast onder leiding van Hans Vermeulen natuurlijk, ergens eind jaren 60. En Cherry Cherry van Neil Diamond, die kwam volgens mij ook ergens uit diezelfde tijd. Tijd voor Toto. Dit is een wat minder bekende, maar niet minder lekkere plaat van ze, Georgie Porgy.

Zaten de eerste drie platen van de show een beetje in de 60s. Dit was echt twee platen uit de 70s, 78 en 79. Toto hoorde je met Georgie Porgy. Een derde single uit een eerste album. En daarna op speciaal verzoek van King, Jean, Manson en Avant de Nouveau Radio. Space muziek van Mistral, ergens uit de 80.

maand. Kodo, Völlig losgelöst en al die spaceplaten uit het midden van de jaren 80. Lekker, deze is ook uit het midden van de jaren 80. Disco van de bovenste plank. Hier is de Chaplin Band.

Het Italiaanse stukje muziek in de show was ditmaal voor de Chaplin Band. Il Vogliero hoorde ze. En Björn, Benny, Anna und Frida. Natuurlijk met een hele mooie Eagle. De Abba's waren dat natuurlijk, hè. Tijd voor een van de vaste gasten van de show. Hier zijn de Creedence Clearwater Revival. En het origineel van Proud Mary.

wat minder bekende plaat van Dolly Parton. Vorige week overleed ze en toen draaide ik één plaat en één plaat. En voor zo'n legende mag er best wel eentje achteraan. Little Sparrow, Dolly Parton dus. En daarvoor CCR, Creedence Clearwater Revival met Proud Mary het origineel. Je kent natuurlijk misschien van Ike en Tina Turner. Even kijken, 7:10 geweest. Tijd voor wat Nederlandstalig. Hier is...

Nee, niet alleen Jordi Kaagman had een heel spannend pakje aan. Zo'n leren pakje. De dame die het een paar jaar eerder deed. Ook in zo'n zwart leren pakje in dit geval was Suzy Quatro. En You Can't Give Me Love. If You Can't Give Me Love, om precies te zijn. Daarvoor de dijk en het laaiend vuur. Wat hebben we hier? On 4th July, Asbury Park. Beter bekend als Sandy. Geschreven door Bruce Springsteen. Hier zijn de Hollies.

voordat je het weet, is het september. Maar het is het wel, 4 september om precies te zijn. It might as well rain until September. Carole, Carole King, hoorde je de dame die ook wel bekend is. Als geboren is als Carole Klein, hè? Dat was het volgens mij haar naam. En daarvoor hoorde je natuurlijk Sandy van de Hollies, geschreven door Bruce Springsteen. Sandy als een ondertitel. Een Asbury Park, 4th of July. Nou, er is Italiaans. Dat is de tweede Italiaanse plaat al in deze hitcover. In het eerste uur. Paolo Conte is hier. Aquaplano.

0: Van 6 tot 8, de Hitkoffer met Paul Bakker.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alleen nog even langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

Welkom in het tweede gedeelte van de show. De hitcover tot aan de klok van 8 uur. Serge van Brakel die loopt al met zijn platenkoffers. Die heeft heel wat meer voorbereiding nodig dan ik. Ja, want die moet het allemaal klaarzetten op beat en op nummers, weet ik het allemaal, op touw. Daar hebben wij geen last van. Wij draaien gewoon ordinaire alles door McAir. She's about a mover. Sir Douglas Quintet hoorde je. Een lekkere AOOA-plaat werd vroeger gebruikt door de VARA met de Drive-In Show. Weten jullie dat nog? Dan ben je net zo oud als ik. Ik ben vorige week nog een jaartje ouder geworden, dus ach. En vandaag, we hadden het al verteld, 4 september 2026, John Prik is jarig. We hadden het al een plaat voor gedraaid, maar je weet niet op die leeftijd of die snel genoeg bij de radio was om dat te horen. Dus bij deze alsnog, nog een keer. Jongens, ik heb weer fijne platen uitgezocht voor het tweede uur. En we beginnen met deze. Taos, New Mexico. Dat is een plaats, hè? Ardeen Taylor is hier.

Arden Taylor, 1972, Taos, New Mexico. En de Pretenders, die kwamen uit 94. Is ook al 32 jaar geleden of zo. Nou, dat is een mooie plaat ook natuurlijk. Even kijken, het is, 13 over 7 in de buurt. Harold Melvin en de Blue Notes zijn hier. Zij zijn hun liefde kwijt. Daar zingen ze over. The Love I Lost.

da Pausini, Strani Amori. Dan even mijn Italiaans het oefenen over een week of twee. Ja, dan zitten we in Italië eens kijken of we het programma vanaf daar kunnen voortzetten. En het kleine dammetje wat je ertussendoor hoorde, dat is mijn nichtje Anneke uit Amerika. En die doet wat dingetjes inspreken, dat is leuk. Tenminste, ik hoop dat jij het leuk vindt. Live on Lion Eyes Eagles.

Het is niet de eerste keer dat je hem hoort in de show. Bonnie Sinclair and I Won't Stand Between Them. 1970 deed mee aan het Knokkenfestival. Geschreven door niemand minder dan Peter Koelewijn. En daarvoor The Lion Eyes van The Eagles. Dit nummer ken je waarschijnlijk ook in het Nederlands. Een andere titel, een andere tekst. Michel.

tweede plaats in de Nederlandse top 40. Veronica top 40 in 1970. Seasons, Johnny Kaagman, There's on Fire. En die draaien we speciaal voor William. Die vraagt bijna elke week wat aan. En zolang ze de moeite waard zijn, blijven we ze draaien.

Het was een van de eerste platen die ze zelf componeerde. Zelf schreven nadat ze een aantal covers deden. In het begin van hun carrière. Dus zodoende landde deze plaat ook in de Amerikaanse Billboard. The Rolling Stones en Tell Me. Daarvoor hoorde je Neil Christian en Baby, That's a Nice. Nederlandstalig. Hebben we nog niet gehad in dit uur. Hier is Rutjakot.

afgelopen maandag werd hij 80. Barry Gibb van de Bee Gees. Spirits Haven't Flown uit 1980. Die draaiden we speciaal daarvoor. Omdat het 7:15 was, hè? Tweede uur altijd 7:15 Bee Gees. Daarvoor Vrede, onze Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, moet je zeggen. In 1993, Rutger Kot, geschreven door Fluitsma van Tijn en Henk Westbroek deed daar mee. Nou, dat zijn toch een mooi stelletje. Volgens mij hebben we er niks mee gewonnen, maar het was nog steeds wel een lekker blaadje. Ik heb David Bowie op de draaitafel liggen. En een speciale uitvoering van deze. Heroes, maar nu heet het Helden.

Arp Sir David Bowie. Heroes heten in één keer helden. Had ik nog niet eerder gehoord van die van de week een keer voorbij. Denk, die gaan we ook draaien in de hitcover. Gladys Knight in de Pip 77 hoor je met Baby Don't Change Your Mind. En dat betekent dat we toe zijn aan de laatste plaat. Want het is een paar minuten voor acht. Einde van deze hitcover 4 september. Zometeen veel plezier met Serge van Brakel. Ik ga me opmaken voor de grote wandeltocht hier in Oosterbeek. De Airborne. En dan ga ik ook morgen ergens langs de weg staan draaien met veel muziek.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Twente Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Les autres, au provenant du

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercatorkaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: The place, the vibe, the rhythm, the sound, the house, the time is now. Golden Oldies Radio brengt je de beste soul, funk en disco vibes.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Begin je weekend goed met Soul Tracks. Elke vrijdagavond op Golden Oldies Radio. De beste soul, funk, disco in the mix.
4: You know. You thought you got away from me. But you didn't. That's right. I fooled.

Motown, de Philadelphia Sound en de beste club vibes hoor je hier in Soul Tracks op Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercatorkaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Boven land waait een zwakke tot matige westenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: De Adelaarsteiger ligt helemaal klaar. Ja, voor de late avond. En de Walker Brothers. My Ship Is Coming In. Wat een geweldig nummer is dat. Uit 1966 alweer.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Jo, geweldig dat je erbij bent vanavond. Fijn. Ja, dat je mijn gezelschap houdt. Want op dit late uur heb ik mooie muziek voor je uitgekozen. En ik hoop dat je het een beetje prettig vindt allemaal aan het einde van de dag. En aan het einde van een week. En misschien voor sommige mensen alweer het begin van een nieuwe week. In de show vanavond. Lekkere muziek dus. En een paar interessante onderwerpen. We gaan zo meteen beginnen al met een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg zo aan het einde van de vakantieweken. Hoe komt u tot rust? Want ja, misschien heb je de vakantie gebruikt om rust te krijgen en ervan te genieten. Maar hoe doet u dat in het normale dagelijkse leven? Je hoort dat straks hier in de show. Middels Dekkers gaat het hebben over de boef. En heeft u een masker op of gaat het toch weer over iets anders? En we gaan praten met Jasper Niens. Zij tovert bamboe. Over om tot bouwmateriaal. Nou, dan kom ik er helemaal niet meer uit. Hè. Heb je dat weer op zo'n avond als vanavond. Mooie kunst dus. Dat allemaal in deze prettige aflevering van De Late Avond. Dus, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: helemaal niks aan de Wild Side hier bij de late avond. Maar Lou Reed deed het wel. Walk on the Wild Side uit 1973. Mooi. En The Times met Miss Grace. Een lekker disco nummertje. Goed, tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent. Het was de afgelopen weken weer vakantietijd, dat hebben we allemaal gemerkt. En de vakantie is alweer zo'n beetje voorbij. Ons land probeerde zich te ontspannen, maar hoe doet u dat, hè? Want het land kan het wel doen, maar hoe doe je het zelf? Hoe komt u nou tot rust? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En jawel hoor, daar zijn ze weer. Uw antwoorden.
1: Nederland is druk, Nederland is best vol. Alhoewel, iedereen kruipt ook wel een beetje bij elkaar. En dan is het best wel een heksenketel. En hoe komt u nou tot rust?
2: Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio ook? Hoi. Ik ben van het radioprogramma met straatinterviews. Leuke, grappige vraag. Geen ellende. Mag ik dat proberen voor de grap?
3: Ik heb wel een kind wat...
2: Toch wel?
3: Die moet ik wel even een beetje...
2: Dacht ik al eventjes. Ja, hij gaat gewoon door.
3: Ja,
2: oh, jee.
3: Gaat door.
2: Hij gaat de hoek om zelfs. Oh jee. Nee, ja, dan moet ik toch maar even achteraan.
3: Ja, ja.
2: Oké. Misschien zo dan.
3: Ja,
2: precies. Hé, nog even doen voor de grap. Straatinterviews. Ja, man bij het hond vragen, weet je wel. Dus ik heb geen serieuze, geen wereldpolitiek en al dat soort dingen.
4: Ja, nee, dat is goed.
2: Nou, hoe komt u nou tot rust?
4: Ja, dat is een goeie. In het seizoen eigenlijk niet zo heel erg veel. Gelukkig kunnen we af en toe de zondagen wel vrij zijn. Er staan de meiden in de zaak.
2: Ja, want u werkt in de ijssalon, die ken je nou toevallig.
4: Ja, ja, bij Hemels. Ja, gewoon druk. De hele dag druk. Dus af en toe denk je wel eens, oh, ik wil ook op het terrasje zitten of lekker op de voetjes omhoog. Ja.
1: Hoe komt u tot rust?
2: Is de vraag. Ik mis van toepassing, ja.
5: Ja, lekker relaxen. Ik hoef niet meer te werken.
2: Ah.
5: Dus vandaar dat ik mijn eigen gang kan gaan.
2: Ja, maar toch, als je werkt, dan kan het ook wel zo zijn dat je daar je rust in vindt. En als je thuis moet zitten.
5: Nou, dan... ik was timmerman en dan was je altijd zeer actief bezig. Dus het was echt lichamelijk wel. Maar niet dat ik er echt moe van werd. Hoor.
2: Maar, positief moe.
5: Juist. Ja.
2: Maar nu, dus waar haalt u nu je rust uit? Hoe kun je dat samenvatten?
5: Het ritje autorijden. Geen drukke omgeving opzoeken. Geen files. Veel files zijn, dat vermijden we vaak.
2: En nog timmerwerk?
5: Heel af en toe. Maar ik heb er geen zin meer in.
2: Privé timmerwerk.
5: Ja, maar ik heb er geen zin meer in.
1: Hoe komt u nou tot rust?
6: Oeh, dat is moeilijk.
2: Ik denk
6: dat alle moeders wel herkennen dat je eigenlijk nooit rust hebt.
2: Hmm.
6: Ook al zit je op de bank en is het huis aan kant.
2: Moeilijk.
6: Ja.
2: Ja.
6: Je hebt altijd wat te doen.
2: Zijn er geen trucjes?
6: Ik vind het zelf heel moeilijk om tot rust te komen. Heel moeilijk. Dat is echt... Ik denk dat eerder tot rust kom als mijn kinderen bijvoorbeeld even bij opa en oma zijn. Dan wel.
2: Maar tenzij de lat te hoog legt, van ik moet helemaal relaxed zijn, kan ook halverwege zeggen van nou, ben voldoende tot rust gekomen. Zoiets. Een compromis.
6: Ja, dat kan. Ja.
2: Wie weet, ik ben bijna psycholoog nu, maar dat is niet de bedoeling.
6: Nee, dat zou ook kunnen inderdaad.
2: Maar het lukt dan nog wel, of niet?
6: Jawel, dat wel.
2: Toch wel?
6: Ja.
2: Je moet geen zorgen te maken toch?
6: Nee. Okay. Je hebt momentjes.
7: Tot rust komen is gewoon zorgen dat je gewoon... vrede met jezelf kon vinden.
2: Ah, dat is een goeie.
7: Dat weet ik niet, maar je vraagt het aan.
2: Ja.
7: Ik denk dat het is.
2: Ja, is het van toepassing?
7: Ja, wel. Ja, je moet vrede met jezelf hebben. Er zijn zoveel dingen in het leven waar ik de hele dag op leeg kan lopen. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, ik kan er ook niet alles aan veranderen. Dus dingen zijn zoals ze zijn vaak.
2: U komt het tegen en dan schuift u het aan kant zo van?
7: Nou, niet aan kant, maar ik leer het wel accepteren. Je kunt natuurlijk je leven tegen alles vechten, maar dat is ook tijdens je werkzaam leven. Je kunt tegen alles vechten, maar er zijn dingen die je gewoon, die moet je accepteren. Daar is gewoon geen verandering in te brengen.
2: En dan er omheen lopen of zo?
7: Nou, nee, soms kan je er wel eens lekker over praten en dan dat geeft ook rust, hè? Ergens over praten, iets uitpraten, dat geeft ook rust en op een gegeven moment is het acceptatie. Het proces.
2: Dat werkt dus?
7: Dat werkt voor mij wel, voor mij. Niet voor iedereen, maar voor mij wel.
4: Oh, lekker zitten op de bank met mijn voetjes omhoog.
2: Ja.
4: Ik wou dat ik dat kon. En dan hoop ik op een zonnetje. En heb ik een heel klein zwembadje in de tuin. En dan met een drijfmatje erin. En dan ga ik inliggen, net zoals de kinderen van de buren. En dan ga ik lekker liggen. En een hoedje op en niks doen.
2: Is dat iets wat u uit de jeugd meegenomen heeft van vroeg als kind? Dat dat niet mocht of zo?
4: Nee, maar het is gewoon even lekker. Gewoon lekker in de warmte en dan lekker even drijven in het water. Ik ben een waterrat. Alleen ik kan er niet zo van genieten in de zomer. Dus dan doe ik het op deze manier.
2: Nou, hartstikke te gek.
4: Lekker toch?
8: Af en toe een beetje in de tuin werken. En een beetje rondlopen. Gewoon hier een kletsplaatje maken. Ik ben heel druk geweest in de sport.
2: Dan weet u ook wel wat u moet doen om fit te blijven en zo bijvoorbeeld.
8: Ja, nou ja, lopen. Maar ik moet zeggen, na de vakantie dan komen er kilo's er ook aan. Dus dan ga je gewoon wat minder eten. Een beetje wandelen, een beetje fietsen.
2: Maar jij valt die discipline dat u zegt van, oh, ik moet niet zoveel naar binnen werken.
8: Ja, nou, je ziet het. Ik heb net een vestpakket gehaald. Dus alleen maar verse groenten.
2: Ja. Oké. Dus dat is gezond
8: beetje,
2: eten.
8: Beetje bewust leven.
2: Beetje bewust leven, juist. Ja. En dan komt de rust vanzelf.
8: Ja.
2: Hoe komt u tot rust?
9: Ook door sporten. En nu is het bijna weekend, hè? Dus vanavond gewoon lekker met vrienden en familie een drankje doen.
2: Een drankje doen, een beetje kletsen.
9: Ja, dat soort dingen.
2: En sport, zei u ook?
9: Ja, dat ga ik morgenochtend weer doen. Elke ochtend beginnen met sporten. Maak je hoofd leeg, dan lekker de dag beginnen.
2: Hoe maakt u uw hoofd leeg? Welke sport? Even vragen hoor.
9: CrossFit.
2: Wat doet u daarvoor om tot rust te komen?
10: Nou, dat is wel een dingetje, want dat kan ik niet zo goed.
2: Hey, nee. Dan vraag ik het de juiste persoon.
10: Ja. Als ik tips heb, geef ze graag.
2: U heeft er moeite mee? Dat lukt niet? Zou je niet zeggen? Ik zie het niet.
10: Nee, ik kan heel moeilijk mijn rust pakken.
2: Ja?
10: Ja. Bewust bij nadenken. Ik doe het wel.
2: Oh.
10: Maar ik moet het wel bewust doen.
2: Ik wou in gaan vullen van, u bent dan allemaal druk bezig en u neemt niet de tijd om even te gaan zitten of zo. Ik weet het niet.
10: Ja, ik ga wel zitten, maar dan moet ik echt bewust doen. Dus ik moet echt zeggen van, oké, ik heb nu dit gedaan, nu ga ik even zitten.
2: Ja. Nou, dan neemt u wel bewust rust, toch?
10: Ja.
2: En dan lukt dat wel, toch?
10: Kwartiertje, dat lukt wel, ja.
2: Oh.
10: Ja.
2: En eigenlijk denkt u bij uzelf, het zou langer moeten zijn?
10: Nou, dat zou wel eens lekker zijn, als ik me kon ontspannen, ja.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Hartstikke bedankt voor de reactie.
10: Ja,
2: dank u,
10: succes.
2: Dank u wel. En rust toegewenst in de vakantie dan.
11: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Joe Dassin, hier in de show, hier in de late avond. Ik ga de titel niet uitspreken, want daar kom ik niet uit met mijn kwaliteit van Frans. Maar wel een lekker nummer van lang geleden in de show. Verder Laid Back en Bakerman. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent, want die vond het wel passen bij zijn reportage. En als Jeroen iets vraagt, dan geef je natuurlijk antwoord. Dat merk je ook aan de mensen op straat. Goed, over een paar minuten gaan we het hebben over de boef, althans we... columnist Midas Dekkers. Maar eerst nog iets van Enya. Dat gaat dan weer over muggen. De humming.

proef. Vrouwen zijn lief. Mannen zijn stout. Dat is statistisch vastgesteld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden 10 maal zoveel mannen als vrouwen van misdrijven verdacht. En terecht, want er worden er ook 10 maal zoveel schuldig bevonden. Betrouwbaar zijn deze gegevens echter niet. Hoe zouden ze ook? Als er iets buiten de statistieken blijft, is het de misdaad wel die er immers juist op is ingesteld zich aan de waarneming te onttrekken. De statistieken liegen dus zelf. Maar 10 maal zoveel boze mannen als boze vrouwen, dat verschil is zo groot, dat moet echt zijn. Het rust dan ook op een biologisch fundament. Op hormonen. Dat blijkt eenvoudig uit een proef. Neem 10 jongetjes. Of 100, of liefst 1000. Kastreer er 5. Of 50, of liefst 500. De overigen laat u intact. Wacht 20 jaar en vraag dan ieder strafblad op. De ontmande mannen zullen het minst op een kerfstok hebben. Kastreren verbraaft. Daarom tref je in de beklaagdenbank zo zelden mannen met een piepstem aan. Echte boeven hebben lage stemmen. Luister maar naar de tegenstanders van James Bond en Indiana Jones. Of kijk in de wei. Daar zie je ossen die goedmoedig karren zeulen en zich sinds hun kleine ingreep aan een rode lap weinig meer gelegen laten liggen. Met hun zaadstreng is de toevoer van hormonen afgesneden en hierin zit hem bij de man het temperament, de agressie, het kwaad, de kneep. En bij de vrouw? Daar zit het hem net zo. Alleen is dat nog gemakkelijker vast te stellen, want bij vrouwen is geen castratie nodig om de hormoonspiegel te veranderen. Die wisselt vanzelf in een cyclus van 4 weken. Slechts 3 van de 4 weken zijn vrouwen gesteld. In de 4e week liggen de hormonen overhoop. Daar kan het lichaam niet goed tegen. Pubers krijgen er puistjes van, middelbare vrouwen vliegen ervan op, racepaarden gaan er harder van draven. De meeste vrouwen worden er ongesteld van. En ongesteld maakt onbemind. Veel verschijnselen zijn bekend. De beroemde seksuoloog von Krafft-Ebing noemt prikkelbaarheid, aanvallen van melancholie en angstgevoelens, maar ook problemen bij de omgang met de echtgenoot of andere gezinsleden.

0: en trek in sterke drank. Leidt dit kwaad tot erger? Ja, het leidt. Lombroso stelde al vast dat van een groep van 80 vrouwen die zich tegen arrestatie verzetten, er 71 ongesteld waren. En volgens Schudden, die veel als deskundige voor de rechtbank optrad, zijn vrijwel alle winkeldieven gezet. Deze gegevens zijn keer op keer bevestigd. Winkeliers, wacht u voor ongestelde bijstandmoeders. Gevangenisdirecteuren dienen eveneens de kalender bij te houden, want van de geweldmisdrijven in vrouwengevangenissen wordt 62% bedreven in die ene week op de vier, waarin de vrouwen dus 62 gedeeld door 25 is 2,5 maal zo link zijn. De grootste gevaren lopen echter man en kinderen, gewoon thuis. Een vrouw mag dan verliezen als het op geweld aankomt. In de keuken is ze oppermachtig. Daar kan ze knoeien met het eten naar hartelust. Man en kind zijn er weerloos in haar handen. Net als de baby in de wieg, de zieke in het bed, de slaperige op de trap met het losse roetje. Hormonen in het huishouden, dat is zoiets als alcohol bij snelverkeer. Vaders en zonen, houdt moeder op tijd in de gaten. Jongens, laat je niet verlakken door de Donald Duck. De zware meisjes, daar draait het om.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Een regenachtig lied na weken van droogte. Dat kunnen we ook alweer hebben. Hoewel, afgelopen week heen, dat was ook weer lekker wat vochtiger. En de dagen daarvoor, dus... een prachtige, natuurlijk, van Wendy Moten. Come Out in the Rain. En Angela Groothuizen met Rozengeur. Wat een ontroerend lied is dat. Je hoort het allemaal hier in de late avond. Het gaat richting het einde van de show. En we hebben toch nog een prachtig onderwerp voor je. Want we gaan straks praten met Jasper Niens. Hij is kunstenaar en onderzoeker. En hij doet in bamboe. Maar wat doet hij allemaal in zijn workshop met bamboe? Je hoort het zo meteen. Naar Bob Dylan en deze legendarische Lay, Lady Lay.

0: Ik ga praten met Jasper Nienz. Hij is in de studio kunstenaar en onderzoeker bij je. Jasper, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, je tovert bamboe om tot bouwmateriaal.
1: Ja, klopt.
0: Dat vergt wat uitleg, denk ik. Want bamboe is niet een speciaal Nederlands bouwmateriaal, toch?
1: Nee, klopt. Ik ben ooit in de Filipijnen terecht geraakt. Ik ben kunstenaar. Mm-hmm. En als kunstenaar ben ik gewend om te bouwen met de materialen die we hier in Nederland hebben. En daar heb ik een soort bouwmethode voor ontwikkeld om die materialen aan elkaar te zetten. En toen ik in de Filipijnen was, moest ik toch op een andere manier gaan denken. En daar heb ik eigenlijk bamboe ontdekt als materiaal. Mm-hmm. Het probleem daarbij was van hoe bouw je daarmee? En de traditionele manier om met bamboe te bouwen is eigenlijk, je gaat eigenlijk een soort materialen gebruiken zodat je de bamboestaven kan omwikkelen. En ik was op zoek naar een methode om iets sneller mee te kunnen gaan bouwen, maar ook vooral preciezer.
0: Ja, je bent ook een soort uitvinder.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dat zegt mijn moeder tenminste wel. Ja.
0: Ja, ja. Bamboe, dat kennen we in Nederland ook. Een woekerende plant volgens mij. En met veel blad en zo. Maar ik zie ook, als je zegt bouwen ermee, dan zie ik ook dikke staven vormen.
1: Ja, klopt. Ja, die bamboe die zo dik wordt, die heb je niet in Nederland natuurlijk.
0: Nee.
1: Dat groeit hier niet. En bamboe is op te delen in een woekerende plant en een solitaire plant. Dus mm-hmm. De conceptie in Nederland is natuurlijk, het woekert mijn tuin uit.
0: Ja,
1: dat is nou net
0: dat
1: het woekerende
0: type. Dat hoort van
1: type.
0: Mensen tenminste, ja.
1: Ja, maar die hele wat grotere diameters, die vind je vooral rond de tropen. Mm-hmm. En dat wordt daar natuurlijk gebruikt als bouwmateriaal voor, ook voor de armen.
0: Ja.
1: Die perceptie, die probeer ik ook een beetje te kantelen. Daar lokaal en hier in Nederland om het in te brengen als bouwmateriaal. Als vervanger voor bijvoorbeeld hout.
0: Dan zouden we het moeten importeren.
1: Dan of gebeurt dat al? Ja. Ja. En het liefst met een zeilschip. Dan houden we het nog een beetje CO2 neutraal.
0: Ja, dat is wat je eigenlijk wil. Zo min mogelijk afvalstoffen hebben en zo. Zodat het de wereld er een beetje beter uit komt te zien.
1: Ja, precies. Ja. Als je het vergelijkt met hout. Dan hout doet er best lang over om natuurlijk gekapt te kunnen worden. En om dat duurzaam te kunnen doen heb je natuurlijk wel productiebossen. Vooral in Scandinavië en dat soort landen. Maar bamboe heeft het mooie gegeven dat het binnen 5 jaar al is volgroeid. En bamboe is eigenlijk een soort wortel, die zit in de grond. En daar zitten al die bamboestaafjes eigenlijk helemaal opeengeklapt. Als een soort ingedrukte telescoopjes.
0: Ja.
1: Die zijn er allemaal al. En als je dat, binnen 5 jaar is het helemaal vergroeid en verhard. En als je dat dan gaat kappen en dan maximaal 80% van zijn wortel, dan blijft die wortel gewoon doorleven. En dan kan je eindeloos eigenlijk doorkappen bij dezelfde wortel.
0: Ja, want dan komen er weer nieuwe scheuten uit. En
1: precies,
0: die zijn weer bruikbaar als bouwmateriaal.
1: Ja, dus dan gaat die een hele tijd mee.
0: Ja, dat is meer dan een boom. Want die moet 20 jaar groeien voordat hij een beetje stevig is om ook als bouwmateriaal te gebruiken.
1: Precies, ja. En dan is het natuurlijk wel ander materiaal. Bamboe heeft een iets andere structuur. Het is eigenlijk ook een gras, geen hout.
0: Mm-hmm.
1: Maar het verhoudt zich wel.
0: Ja.
1: Het is gedurende die laatste 2 jaar voordat je hem kapt, dan verhoudt dat materiaal zich. En dan wordt het harder. En dan kan je het verwerken. Eigenlijk een beetje zoals hout ook verwerkt
0: wordt. Je bouwt daarmee in de Filipijnen.
1: Klopt, ja.
0: Dat is een heel verhaal apart hoe je daar terecht bent gekomen. Daar komen we misschien nog een andere keer op terug.
1: Ja,
0: maar in ieder geval, en is dat dan hout wat daar groeit? Of wordt dat ook weer geïmporteerd daar?
1: Het hout van
0: De bamboe.
1: De bamboe, ja, dat groeit daar. Ja.
0: Dat groeit daar, ja. En dat is zoveel dat dat bruikbaar is voor bouwmateriaal.
1: Ja, dat is vrij veel. En wat ook wel, wat ik zelf interessant vind. De Filipijnen is een exportland op het gebied van bananen en ananas. Maar dat zijn monoculturen. En die hebben het hele landschap best wel opgebruikt. Plus dat er een ziekte zit in de bananenplant. Dat heet de Panama-ziekte.
0: Okay.
1: Dus die plantages die er staan, die zijn eigenlijk niet meer levensvatbaar. Die banaan die groeit er niet meer. En die grond is heel erg verschraald daardoor. En vol met chemicaliën. En bamboe, dat is een beetje een zuiverende plant. Dus die groeit daar heel goed.
0: Okay, en die zuivert ook de grond dan door?
1: Ja, en die kan dan weer eigenlijk de grond weer een beetje herstellen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd is het een alternatief voor banaan.
0: Ja, ja.
1: Dus... Nou ja, de infrastructuur voor de bananen ligt er al. Dus de vrachtwagenwegen, die zijn er al.
0: Ja.
1: Dus de bamboe kan eigenlijk zo mee in die logistiek.
0: Ja, want je wil het ook hier gaan gebruiken dus.
1: Dat hoop ik wel, dat het zou kunnen, ja. Want er is nu heel veel aandacht voor houtbouw in Europa, omdat het duurzamer is.
0: Ja.
1: En ik denk dat kan ook heel goed met bamboe, omdat het eigenlijk nog beter is voor het klimaat.
0: Ja, ja, maar dan moet het wel geïmporteerd worden.
1: Moet het wel geïmporteerd worden.
0: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat mensen denken, ja, hoe zit dat dan precies? Heb je iets in de sociale media waar mensen iets kunnen zien wat je van plan bent om te gaan doen? Of wat je al gedaan hebt misschien?
1: Ja, we hebben natuurlijk onze website.
0: Ja.
1: Dat is impossibleprojects.net.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan we wel even bijwerken, zeg ik er alvast bij.
0: Ja. Maar er is wel wat te zien.
1: Er is wat te zien en we zitten ook op Instagram.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker.
0: Dus als je zoekt op dezelfde zoekterm, dan kom je daar ook.
1: Ik denk als je al zoekt op Jasper Niens, dan vind je al wat online.
0: Oké, dat is in ieder geval duidelijk. Dan dank ik Jasper Niens voor zijn mooie verhaal. Het duurt nog even voordat het hier in Nederland zover is, maar er wordt hard aan gewerkt. En heel veel succes met dat harde werken wat je doet.
1: Dankjewel
2: Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. Fijn, mooi gesprek. Tijd om afscheid te nemen. Het is mooi geweest voor vandaag. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier zoals gebruikelijk Norbert Ketting. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Prachtige dromen, rustige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. The Doors met Ships and Sails. Heel bijzonder. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: met 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen.

0: De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.
1: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijlvirus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.
2: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden.